0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Koffer gestolen in Kreta.
2: Oh nee.
1: Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 6 uur.
4: Goedemorgen. Een bomaanslag in Monaco. Daarbij zijn gisteravond 3 gewonden gevallen. Het gaat volgens Franse media om een koppel Oekraïners van tussen de 50 en 60 jaar oud. Zij verkeren in levensgevaar. Hun zoon van 13 raakte licht gewond. Een man liet een rugzak met explosieven in de hal van een gebouw achter. Daarna vluchtte hij weg. De man is ook nog steeds op de vlucht. Het parket gaat uit van een gerichte terreuraanslag. De dodentol van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot meer dan 1700 slachtoffers. 5000 anderen raakten gewond, dat meldt de voorzitter van het Venezolaanse parlement. Bij de aardbevingen woensdagnacht zijn 190 gebouwen ingestort. Nog zo'n 670 gebouwen zijn zwaar beschadigd. En er zouden ook nog steeds zo'n 50.000 mensen vermist zijn. En op het WK voetbal is Duitsland verrassend uitgeschakeld in de 16e finales. Paraguay won uiteindelijk na penalties. Na 120 minuten stond het 1-1. Paraguay neemt het in de 8e finales op tegen Frankrijk of Zweden. Die twee spelen vanavond nog tegen elkaar. De dag start met opklaringen. Daarna is het bewolkt met kans op regen, maxima tot 27 graden. Morgen en donderdag hetzelfde weer bij zo'n 25 graden. Daarna droger met meer zon bij opnieuw 25 graden.

0: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
1: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
2: Willy. Music matters.

0: van M. De zomer van Willy. Live music matters. Willy. Check het volledige programma op willy.radio.
1: Nu bij Maxizo.
2: Hallo.
1: Geweldige knalpromo's. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
3: Goed voor het beestje.
4: Goed voor het baasje.
5: Het zijn solden in de designer

0: halen in Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Rozendaal. Famous brands, lovely prices. Vliegtuig, overnachting, musea. Voilà, ons vakantiebudget voor Barcelona is rond.
1: En ook uw budgetvakantiepech?
0: Oh, wat?
1: Stel, je belandt in het ziekenhuis met een zonneslag. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
0: Oh nee.
1: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten ter plaatse en uw repatriëring.
2: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
1: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
3: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promokoken. Ik dacht van chili con carne.
3: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu één schaaltje kopen plus één gratis.
4: Daar wordt chili con serieus veel carne.
3: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Willy. Music Matters.

0: Auto5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Op dit moment krijg je tot wel €120 terugbetaald bij aankoop van 4 Michelin-banden voor je personenwagen of bestelwagen. Jazeker, tot wel €120. Deze actie is geldig tot en met 26 juli. Check alle voorwaarden in onze centers of op auto5.be. Auto5.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 7 uur.
3: Goedemorgen. Een bomaanslag in Monaco. Daarbij zijn gisteravond 3 gewonden gevallen. Het gaat volgens Franse media om een koppel Oekraïners van tussen de 50 en 60 jaar oud. Zij verkeren in levensgevaar. Hun zoon van 13 raakte licht gewond. Een man liet een rugzak met explosieven in de hal van een gebouw achter. Hij is nog steeds spoorloos. Het parket gaat uit van een gerichte terreuraanslag. Bij het pro-Palestijns protest in Antwerpen gisteravond zijn in totaal 12 mensen opgepakt. Onder hen Ayman Horsch, de voorzitter van Groen. Dat zegt Kim Bastiaans van de politie.
4: Hij werd ook bestuurlijk gearresteerd omwille van het verstoren van de openbare orde. Hij verzette zich tijdens de terugdrijving, waardoor de politieoperatie gehinderd werd en de terugdrijving niet op een correcte en veilige manier kon verlopen. Zij waren aan het manifesteren op een plaats die niet toegelaten is en die bovendien ook heel onveilig is, omdat het ging om een heel smalle straat waar terrassen zaten met mensen erop.
3: De manifestanten wilden actie voeren tegen een Israëlische vlag aan de gevel van het Antwerpse stadhuis. Maar de betoging was niet goedgekeurd. Gisteravond kwam de gemeenteraad in Antwerpen ook samen over de vlaggen aan het stadhuis. Daar werd beslist dat de vlag voorlopig blijft hangen. 2 miljoen Belgen krijgen deze zomer voor het eerst te maken met de centenindex. Het gaat dan onder meer om mensen die werken in de bouw, in de metaalsector en de schoonmaaksector. Dat schrijft HLN. Tijdens de zomer worden heel wat lonen geïndexeerd. Enkel voor de hoogste lonen ziet dat er nu anders uit. HLN-journalist Timmy van Diepen.
5: Om één voorbeeld te noemen, de metaalsector. Het gaat om 2,81%, dat indexcijfer. Dus de eerste 2% valt weg boven de €4000. Dus dat bedrag wat je daarboven verdient, dat wordt er nog maar aan 0,81% geïndexeerd. Dus dat gaat al gauw om enkele tientallen euro's die je eigenlijk minder krijgt dan je normaal gezien zou krijgen.
3: Ook pensioenen boven de €2000 bruto krijgen die centenindex. Flexijobben wordt al maar populairder. Het aantal flexiuren is in 3 jaar tijd zelfs verdrievoudigd. Dat blijkt uit cijfers van HR-dienstverlener Partena. Vanaf morgen is flexijobben ook in elke sector mogelijk. Maar het is afwachten of dat voor nog meer flexiuren zal zorgen, zegt Partena. Je hoort Yves Stoks.
6: In de ene sector is het al logischer, makkelijker te implementeren dan in de andere sector. Dus wij werken daar ook via een systeem dat een sector kan zeggen flexijobs helemaal prima, maar niet in onze sector. En andere sectoren zeggen, ja, wij dus wel. Rekening houdend ook met noden die er zijn op de arbeidsmarkt. Met name dan bijvoorbeeld in de zorg.
3: Ook in de begrafenissector en het personenvervoer is flexijobben populair. En op het WK voetbal is Nederland uitgeschakeld in de 16e finales. Het verloor van Marokko na strafschoppen. Nederland kwam als eerste op voorsprong, maar Marokko maakte in de toegevoegde tijd nog gelijk. In verlengingen werd niet meer gescoord. Marokko won uiteindelijk de penaltyreeks met 3-2. Het speelt in de 8e finales tegen Canada. En verder is ook Duitsland verrassend uitgeschakeld. Dat verloor na penalties van Paraguay. Paraguay neemt het in de 8e finales op tegen Frankrijk of Zweden. Die twee spelen vanavond nog tegen elkaar. De dag start met opklaringen. Daarna is het bewolkt met kans op regen. Maxima tot 27 graden. Morgen en donderdag hetzelfde weer bij zo'n 25 graden. Daarna droger met meer zon bij opnieuw 25 graden.
1: Live music matters. De zomer van Willy. Nellis de Kaluwe. Music matters.
7: Music matters. Willy. Ja, we zijn er hoor. Goedemorgen.

0: Als je uit het Antwerpse komt en je moet naar Brussel, vertrek dan maar al, want je gaat anderhalf uur onderweg zijn. Ben ik toegekomen met gierende banden. Jongens, jongens, jongens, wat was dat?
1: De zomer van Willy. Willy.
0: Maar kijk, we zijn er en alles komt goed vandaag. Het is dinsdag, de laatste junidag van 2026. Je mag opstaan met goed nieuws. Duitsland en Nederland liggen uit het WK. Naar huis dus, de Duits en de Hollander. Maar bon, vanavond nog voetbal. Even kijken zo meteen wat er precies op de planning staat. Wat er bij ons op de planning staat, bij Willy. Dat is natuurlijk een hoop goede muziek. Dat is toch waarom je naar Willy luistert, of niet? Laat gerust weten wat de plannen zijn vandaag in de Willy-app. We doen graag mee. Dit is Triggerfinger, Through the Beam. Goeie

Nederland en Duitsland dus naar huis na een enerverende strafschoppenreeks. Vanavond spelen Noorwegen tegen Ivoorkust en Frankrijk tegen Zweden. Zou Frankrijk ook naar huis? Ja. Wie,

0: 20 over 7 op Willy op deze dinsdag de 30ste juni. Als jij erbij was gisteren op Live is Live, het concert van Iron Maiden, laat weten hoe het was. Heel benieuwd naar het concertverslag van Iron Maiden gisteravond. De Willy-app, daar mag je het laten weten.
1: Lotto is op zoek naar tenen.
2: Tenen?
1: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
2: Oh.
1: Of grasprietjes van elke festivalwei ter wereld.
3: Gowin, ik voel dat mijn cliënteen.
1: Bon. Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 7.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
4: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar 5,99 euro. Aldi, altijd slim.

Metallica track met Jack en Meg. Wim die is gisteren naar Iron Maiden gaan kijken op Live is Live. Hij is er zeer over te spreken, veel meer dan op Graspop vorig jaar. Want vorig jaar op Graspop was er veel volk voor de sfeer. Gisteren kwam iedereen voor de muziek op Live is Live en hij heeft ervan genoten. Peter en Geert zijn gisteren naar Monza gaan kijken in Sint-Niklaas. En die zanger van Monza, die trok verhard. Die leek verdacht erg op die gast van Noordka.

met Sylvie Kreusch op Willy Crack My Mind. Je brein breken, dat mag nu weer, want hier komt mijn innerlijke Ben Krabbe. Die gaat weer op zoek naar een drieletterwoord, die innerlijke Ben Krabbe. De tip is alweer hoofddeksel. Welke drie letters zoeken we? Laat dat even weten in de Willy-app en dan krijg je dat hoofddeksel recht naar je knikker geflikkerd. Nog een tip misschien, er staan een paar letters op. Het begint met een W, eindigt op een

0: als ik jullie berichten zo lees in de Wheelie app, lijkt de vraag wel: hoe spel je huisdier in het Engels?
1: De zomer van Willy, Nellis de Kaluwe.
0: Pet is inderdaad het juiste antwoord. Dietrich, jij mag zo'n pet verwachten. En er staat Willy op, hè? Dat was die W in die Y.

opgelet voor een massive attack op je ochtendhumeur? Misschien eerst de positieve dingen. Duitsland en Nederland liggen uit het WK, allebei na een enerverende strafschoppenreeks naar huis gekegeld door enerzijds Paraguay, de Duitsers dan, en anderzijds Marokko, de Hollanders. Als je je afvraagt waar die klaxons vandaan komen, dat zal van een paar Marokkanen in de buurt zijn bij jou. Je massive attack op je ochtendhumeur, die komt van dat nieuws van de wegfilevorming. Als je van Antwerpen naar Brussel moet, anderhalf uurtje erbij rekenen tussen Kontig en Mechelen-Zuid. Anderhalf uur, what the fuck. En langs de A12 is niet veel beter, kan ervan getuigen. Want ook daar wordt gewerkt. Wat had je gedacht? Goedemorgen.

0: In de winkel en op maxiso.be.
1: Goed voor het beestje.
2: Goed voor het baasje.
3: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Strip Loin. Super lekkere van smaak, maar ook ongelooflijk mal. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.

0: Alive and Kicking van Simple Minds.
1: De zomer van Willy. Live music matters.
0: Het is dinsdag 30 juni, het is de laatste schooldag vandaag voor veel mensen. Een half dagje misschien, klein oudercontactje, een rapportje dat nog snel afgehaald moet worden en dat nogal de sfeer kan bepalen de komende dagen, maanden. Maar bon, morgen begint in elk geval de grote vakantie en die wordt prachtig. Dit weekend gaan we alweer een hittegolf tegemoet naar het schijnt. Zeker in Leuven wordt het prachtig. Vanaf volgende week zitten we met Willy elke weekdag, behalve woensdag, in Leuven aan M. Op het prachtige terras daar met die prachtige tuin waar we op donderdagavond al eens een concertje doen. En op ons terras komt er ook veel muzikaal volk op bezoek. Twee keer per dag kan je een live sessie komen meepikken. Je bent meer dan welkom om iets te komen drinken en mee te genieten van die streep live muziek. Maandag bijvoorbeeld komt Flip Kaulier langs. En dinsdag komt Camilo langs. Ken je Camilo Donoso al? Reizende ster aan het Belgische muziekfirmament, Nederlandstalige muziekfirmament.
2: Willy.
0: En een uiterst sympathieke kerel. Dit is hij, Camilo Donoso, O Mene Jonge.

denk dat we wel officieel gezegd kan worden dat er weinig kan mislopen met die dinsdag nieuwe Oasis gehaald hebben. Supersonic. Het is bijna 8 uur. Zullen we nog snel even die nieuwe van Foo Fighters door de ether jagen? Doet mij een beetje denken aan hun eerste werk, hun allereerste album, The Sound. Foo Fighters, Window. Goedemorgen.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid, vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 8 uur.
3: Goedemorgen. In Den Haag in Nederland is het onrustig na de overwinning van Marokko tegen Nederland op het WK voetbal. Marokko won na strafschoppen en supporters kwamen massaal op straat om die overwinning te vieren. Enkele jongeren staken daarbij vuurwerk af en richtten die naar de politie. Die zette daarop het waterkanon in. Minstens 1 persoon werd opgepakt. In Amsterdam wordt de overwinning dan weer massaal gevierd.
4: Hoe voelt het?
5: Gruwelijk! Voortreffelijk! Prachtig!
6: Marokko number one.
4: Er zijn heel veel Nederlandse Marokkaanse spelers in het elftal. Laten we gewoon vieren dat we doorgaan in de WK.
3: Ook in ons land komen jongeren massaal op straat, onder meer op het Beursplein in Brussel. Daar verloopt alles rustig. En nog op het WK is ook Duitsland verrassend uitgeschakeld. Duitsland verloor na penalties van Paraguay. De dader van de bomaanslag in Monaco is nog steeds spoorloos. De man liet gisteravond een rugzak ontploffen vlakbij een appartementsgebouw. Daarbij vielen 3 gewonden. Volgens Franse media gaat het om een Oekraïense man en vrouw en hun zoon van 13. De Oekraïense man zou een rijke oligarch zijn. Het parket gaat uit van een gerichte aanslag. Groenvoorzitter Ayman Hirsch is vannacht vrijgelaten na zijn arrestatie bij de pro-Palestijnse protesten in Antwerpen gisteravond. Hirsch wilde er samen met nog enkele andere actie voeren tegen de Israëlische vlag en de gevel van het Antwerpse stadhuis. Maar de betoging was niet goedgekeurd. In totaal werden 12 mensen opgepakt. 2 miljoen Belgen krijgen deze zomer voor het eerst te maken met de centenindex. Het gaat dan onder meer over mensen die werken in de bouw, in de metaalsector en de schoonmaaksector. Dat schrijft HLN. Tijdens de zomer worden heel wat lonen geïndexeerd. Enkel voor de hoogste lonen ziet dat er nu anders uit. HLN-journalist Timmy van Diepen.
7: Om één voorbeeld te noemen, de metaalsector. Het gaat om 2,81% dat indexcijfer. Dus de eerste 2% valt weg boven de 4000 euro. Dus dat bedrag wat hij daarboven verdient, dat wordt er nog maar aan 0,81% geïndexeerd. Dus dat gaat al gauw om enkele tientallen euro's die je eigenlijk minder krijgt dan je normaal gezien zou krijgen.
3: Ook pensioenen boven de 2000 euro bruto krijgen die centenindex. Flexijobben wordt al maar populairder. Het aantal flexiuren is in 3 jaar tijd zelfs verdrievoudigd. Dat blijkt uit cijfers van HR-dienstverlener Partena. Vanaf morgen is flexijobben ook in elke sector mogelijk. Maar het is afwachten of dat voor nog meer flexiuren zal zorgen, zegt Partena. Je hoort Yves Stoks.
8: In de ene sector is het al logischer, makkelijker te implementeren dan in de andere sector. Dus wij werken daar ook via een systeem dat een sector kan zeggen flexijobs helemaal prima, maar niet in onze sector. En andere sectoren zeggen ja, wij dus wel. Rekening houdend ook met ja, noden die er zijn op de arbeidsmarkt, met name dan bijvoorbeeld in de zorg.
3: Ook in de begrafenissector en het personenvervoer is flexijobben populair. De dag start met opklaringen. Daarna is het bewolkt met kans op regen, maxima tot 27 graden. Morgen en donderdag hetzelfde weer bij zo'n 25 graden. Daarna droger met meer zon bij opnieuw 25 graden.
2: Live music matters. De zomer van Willy. Nellis de Kater.

volgende week vrijdag. Een belangrijke dag voor fans van de Rolling Stones, want dan komt hun nieuwe album uit, Foreign Tongues, hun 25e al. Volgende week vrijdag speelt trouwens ook Deus, die je net hoorde, op Rock Zottegem. En nog meer live muziek in ons land. Geen gebrek aan live muziek. De Sheila Devine speelt enkele keren in ons land deze zomer. Overmorgen in de tuin van de Casino in Sint-Niklaas. En later deze zomer in Leuven en in Olmen. Dit staat op hun nieuwe plaat. The Middle Ages heet die. Dit is Fragile. De Sheila Devine. Goedemorgen.

Concert van de Sheila Divine overmorgen in de Casino in Sint-Niklaas is geannuleerd om medische redenen, zo blijkt. Als we ons maar geen zorgen moeten maken, denk ik dan.

0: Twee live sessies. En op donderdag afterwork concerten, film en comedy. De zomer van Willy.
1: Live music matters.
0: Vanaf maandag 6 juli.
1: Willy.
0: Check het volledige programma op willy.radio.
2: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Ik dacht van chili con carne.
2: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
4: Daar wordt chili con serieus veel carne.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdienst van Delhaize. Nee, met het leven.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Alleen vandaag en alleen bij Carglass een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Haast je, vandaag is de laatste dag voor een gratis bandenpomp. Maak nu je afspraak op carglass.be.
7: Info in voorwaarden op carglass.be.
1: Willy. Music matters.

0: Is dat hem? Dat is hem zeker. Robert Smith bij Churches. Robert Smith, zondagavond mag je hier ook weer eraf sluiten met The Cure.
1: De zomer van Willy. Live music.
0: En luttele momenten later opent ons terras in Leuven. Maandag, dan zitten we daar een hele zomer lang. Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag ben je meer dan welkom aan het terras van M. Om iets te komen drinken, want dat kan daar natuurlijk. Van onze muziek te genieten die we spelen op Willy. En af en toe ook van een streep live muziek te genieten. Want heel wat muzikanten hebben beloofd om langs te komen met piano of gitaar. Sommigen ook met drumstel, dat is meestal op donderdag. Dan openen we de tuin van M in Leuven voor wat grotere showcases. Admiral Freebie bijvoorbeeld, die mag de spits afbijten. Die eerste donderdag, de 9e is dat, volgende week donderdag. En Nova Star, die is ook al eens een keertje langs geweest op ons terras in Leuven. Dat klonk toen zo.
1: Really. Music matters.
0: Dit is Wrong. Een tweetal zomers geleden, in 2024 was dat. Nova Star live.

0: nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: Geweldige knalpromo's. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Goed voor het beestje.
3: Goed voor het baasje.
4: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Tripline. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
5: Doe, doe, doe.
6: Autopech op een Spaanse camping. Uw dag kan beter starten.
7: Kom op, niet nu.
6: Maar wij zijn er voor u. Ook als u die dames van het tentje naast u...
8: Excusa, señoras.
6: ...net een lift naar het strand had beloofd.
8: Batteria platte. Completa.
6: Etias. Ontdek onze Assistance Car en Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
9: De zomer van Willy. Nellis de Kaluwe.

Bijna 9:10 met Golden Earring op Willy. De zomer van Willy. Twilight Zone was dat. Er is er eentje jarig. Hoera, hoera. De taart die is vandaag voor Andy Burrows. Die naam die doet misschien wel een belletje rinkelen. Smith en Burrows. Zegt u dat nog iets? Tom Smith van Editors en Andy Burrows die vormden een duo een tijdje geleden. Andy Burrows die was voordien de drummer bij We Are Scientists. En daarvoor nog was hij vooral de drummer van deze band. Razorlight, weet je nog?

0: crazy ir tie vtoka voor de vrouwen. Of met het nodige knijpwerk op plekken die ik niet nader zal noemen. Oei, het is al 9 uur. De Eagles, One of These Nights.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio. Het nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen. De economische inspectie opent een onderzoek naar de verborgen kosten bij parkeerapps. Denk aan 4411 of EasyPark. Uit recent onderzoek van consumentenorganisatie Testaankoop blijkt dat die apps vaak extra kosten verbergen en onduidelijk zijn over tarieven. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders.
3: Mensen zouden meer betalen dan ze verwachten. Blijkbaar zouden er ook kosten worden aangerekend als je een sms of een whatsapp krijgt om aan te geven of je parkeertijd voorbij is. Ook die tarieven die wil ik onderzoeken om te kijken of daar geen systeem ontwikkeld is dat er eigenlijk meer wordt betaald dan dat de klanten denken. Een leverancier heeft altijd de verplichting om op voorhand alle tarieven duidelijk te communiceren. En ik wil kijken of dat in dit geval gebeurd is of niet.
2: Welke apps onderzocht worden is niet duidelijk. Vlaams minister van Onderwijs Suhal Demir schrapt de eerste graad van een middelbare school in Genk. Dat schrijft het Belang van Limburg. Volgens de krant is de onderwijskwaliteit nog altijd ondermaats nadat het vorig jaar een negatief inspectieverslag ontving. Leerlingen die er volgend jaar zouden starten in het eerste middelbaar moeten nu op zoek naar een andere school. Voor leerlingen in het tweede jaar verandert er niets. In Nederland hebben Marokkaanse supporters massaal de overwinning van hun land tegen Nederland gevierd. Onder meer in Amsterdam, Utrecht en Rotterdam.
4: Hoe voelt het?
5: Gruwelijk, voortreffelijk, prachtig.
6: Marokko number one.
7: Er zijn heel veel Nederlandse Marokkaanse spelers in het elftal. Laten we gewoon vieren dat we doorgaan in de week uit.
2: In Den Haag sloeg de sfeer wel snel om. Daar zette de politie onder meer het waterkanon in. Verschillende mensen werden opgepakt. Ook in ons land kwamen jongeren massaal op straat. Onder meer op het Beursplein in Brussel. Daar verloopt alles rustig. De Amerikaanse speciale gezant Steve Witkoff is onderweg naar Qatar. Dat bevestigen twee bronnen aan de Amerikaanse nieuwszender CNN. Maar opvallend, volgens Iran zijn er helemaal geen vredesgesprekken in Qatar. Iran zou wel een delegatie van experten sturen om met de Pakistanse en Qatarese bemiddelaars te spreken. Twee weken geleden ondertekende de VS en Iran een voorlopig vredesakkoord. Dat moet nu een definitief akkoord worden. En in Paraguay organiseren ze vandaag een nationale feestdag. Aanleiding is de overwinning tegen Duitsland op het WK voetbal vannacht. Paraguay won na strafschoppen en staat nu in de achtste finales. In de hoofdstad Asunción kwamen alvast duizenden supporters massaal op straat om de overwinning te vieren. In de achtste finale speelt Paraguay tegen Frankrijk of Zweden. Die spelen vanavond tegen elkaar. De dag start met opklaringen. Daarna is het bewolkt met kans op regen. Maxima tot 27 graden. Morgen en donderdag hetzelfde weer bij zo'n 25 graden. Daarna droger met meer zon bij opnieuw 25 graden.
1: Live music matters. De zomer van Willy. Nellis de Kaluwe.

0: Amber en Marie Kids with Buns, die zijn zich aan het toeleggen op het DJ. Ze moeten een aantal DJ-sets spelen deze zomer.
1: Eyes like a car crash, I can stand to look away.
0: Er zitten gelukkig ook nog een gewoon aantal shows aan te komen, ook van Kids with Buns.

Als je nu pas wakker wordt, de ochtendstond heeft verrassingen in de mond. Nederland en Duitsland doen niet meer mee aan het WK. Beide naar huis gespeeld. Nederland is door Marokko naar huis gespeeld. En Duitsland door Paraguay. Het is het WK van de verrassingen. Als dat maar goed komt morgenavond. Hoewel, het zou wel een verrassing zijn als we doorgaan, zeker morgenavond.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Ja, je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging, 25% korting.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar €4. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Ik dacht van chili con carne.
5: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
7: Daar wordt chili con serieus veel carne.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

0: Billy met de Kings.
1: De zomer van Billy.
2: Je kan hem trouwens de hele dag op Willy laten staan. Vandaag zijn Annelies, Roos en Wim er weer voor jou met de beste muziek. En vanavond bij Wim staat er wat te gebeuren, want Mike D van de Beastie Boys die gaat zelf Sabotage aankondigen. Ik weet het, het gebeurt niet vaak dat Wim Sabotage van de Beastie Boys speelt op Willy, maar vanavond gaat hij dat wel eens een keertje doen. Rond 6:55 voor de verandering. En Mike D die gaat Sabotage zelf aankondigen. Je maakt trouwens kans, rond 5:15 al vanmiddag, om een door Mike D gesigneerde LP-box van To The Five Boroughs te winnen.
1: De zomer van Willy. Nellis de Kaluwe.
2: Ik zei het al, laat hem gewoon op Willy staan, de hele dag lang. Dan maak je kans straks.

Vijf voor zeven vanavond. Dan zou ik zeker intunen op Willy. Om Mike D zijn eigen Sabotage te horen aankondigen. Maar begin maar al te luisteren vanaf nu. Want iets vroeger op de dag maak je kans op een gesigneerde To The Five Boroughs LP box van The Beastie Boys. Dit is ook nieuw. Eerste duet ooit dat de mens maakte met Helena van Maria Iscariot. Het gaat nogal vooruit. Er is Nederland.

0: Blokwerchter.
1: 4 dagen.
0: Tomorrowland.
1: 6 dagen.
0: Lokerse feesten.
1: 10 dagen.
0: De zomer van Willy.
1: 2 maanden.
0: Willy zendt heel de zomer live uit van op het Willy-terras van M. Leuven. Met op donderdag 9 juli Admiral Freebie gratis in de tuin van M. De zomer van Willy.
2: Music matters.
0: Willy. Check het volledige programma op willy.radio.
3: Er is een telenet op maat voor iedereen.
4: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
3: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
5: Go Yellow!
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
5: Go Yellow!
3: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
6: Amai, dat is internetjes.
3: Info op telenet.be.

Donderdag, want dan is er het eerste tuinconcert in de tuin van M. Pintje in de hand, zonnetje in de lucht, dat vervangen wordt door een maandje. Wie kan beter de spits afbijten in onze tuin van M dan deze meneer, Admiral Freebie.

0: Sorry, Annelies.
1: Dat is niet erg hoor, Annelies, je bent er al.
0: Ik had even doen verschieten, hè.
1: Ja, daarnet, ja. Maar ik was verheugd door je aanwezigheid. Niet geschrokken van je aangezicht hoor, nee, totaal niet.
0: Had gekund.
1: Goed, zo meteen kom jij ook al de zomer vroegtijdig inzetten, toch?
0: Een soort van, ja.
1: Ja, de vakantie. Het is de laatste dag. Wat moet jij nog doen vandaag? Een oudercontact hier of daar?
0: Ik heb een verjaardagsfeestje van mijn zoon en een soort van ook het afscheidsfeestje van het tweede leerjaar. Dus het is met heel de klas. Dus 25 kinderen van 8.
1: Sorry dat ik het vroeg.
0: Nee, het gaat leuk zijn. Het gaat leuk zijn.
1: Goed, ik heb er nog eentje. Die zat ook in de show die Katrien Moerkerk er voorbij een maand elke zaterdag heeft gebracht op Willy Sunday, Bloody Sunday, een van die protestsongs. En omdat een Duits naar huis is gespeeld op het WK, de Duitse versie weer zingt hij.

0: dat leedvermaak met de Duitse uitschakeling op het WK maar niet zuur gaat opbreken. Morgenavond, moment van de waarheid. En nu, Annelies, voor jou. Heel veel plezier ermee.
1: Annulering door herexamens. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofichen en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Willy.
2: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 10 uur.
4: Goedemorgen. Groen-voorzitter Ayman Hirsch heeft voor het eerst gereageerd op zijn aanhouding tijdens het pro-Palestijnse protest in Antwerpen gisteren. Daarbij werden 12 mensen opgepakt. De politie greep in omdat de betoging niet was toegelaten. De actievoerders gedroegen zich volgens de politie ook agressief. Hirsch ontkent dat en noemt de politie op zijn beurt partijdig.
5: Als je onpartijdig optreedt en een zwangere vrouw zegt ik ben zwanger, kan u alstublieft stoppen met mij zo hard vast te pakken, en dan ben je niet onpartijdig. De rol van de politie is om te deescaleren en de rust te bewaren. Ervoor te zorgen dat de protestvoerders rustig hun protesten kunnen uiten, hun vrije meningsuiting kunnen uiten, en terwijl de openbare orde gewaarborgd wordt. Ze hebben gisteren hun werk niet oké gedaan.
4: In totaal werd Hirsch 5 uur aangehouden. De economische inspectie opent een onderzoek naar de verborgen kosten bij parkeerapps. Denk aan 4411 of Easypark. Uit recent onderzoek van consumentenorganisatie Testaankoop blijkt dat die apps vaak extra kosten verbergen en onduidelijk zijn over tarieven. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders.
6: Mensen zouden meer betalen dan ze verwachten. Blijkbaar zouden er ook kosten worden aangerekend als je een sms of een whatsapp krijgt om aan te geven of je parkeertijd voorbij is. Ook die tarieven die wil ik onderzoeken om te kijken of daar geen systeem ontwikkeld is dat er eigenlijk meer wordt betaald dan dat de klanten denken. Een leverancier heeft altijd de verplichting om op voorhand alle tarieven duidelijk te communiceren. En ik wil kijken of dat in dit geval gebeurd is of niet.
4: Welke apps onderzocht worden is niet duidelijk. Vlaams minister van Werk Zuhal Demir verstrengt de regels rond arbeidsmigratie. Vanaf volgend jaar betalen werkgevers die arbeidsmigranten aanwerven €180 per aanvraag. Demir vindt dat werkgevers eerst Vlamingen aan een job moeten helpen. Pas als dat niet lukt, mogen ze buitenlanders aanwerven. Werkgeversorganisatie VOCA reageert teleurgesteld. Ze vindt de beslissing niet realistisch en de kosten te hoog. De bewolking neemt toe. Deze namiddag meer opklaringen, al kan er ook een bui vallen. Maxima tot 28 graden. Morgen is het op de meeste plaatsen droog, bij zo'n 25 graden. Donderdag meer wolken, bij zo'n 25 graden. En ook de dagen erna hetzelfde weer.
3: Live music matters. De zomer van Willy. Annelies Orie.

Ik wil je dus eigenlijk graag in woorden uitleggen hoe goed dit nummer eigenlijk is. Maar dat lukt niet. Je hebt het zelf gehoord. Time of the Season van de Zombies. En intussen zit ik hier keihard af te tellen daar zaterdag naar David Byrne op Rock Werchter. Dit zat niet in zijn setlist afgelopen weekend. Maar wie weet, David Byrne en T-shirt.

0: makes a whispering man sound as if he cries.
1: Conversation Intercom van Soulwax. Deze jonge dame die speelde vorig jaar op Rock Werchter, een van mijn favoriete concerten van het weekend. Maar in september zakte ze in elkaar op het podium in New York. Ze was toen amper 24. Intussen is ze weer klaar om muziek te maken en op de wereld los te laten. En schrijft ze ook over die moeilijke periode. Onder andere in dit nummer From Down Here.

0: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford. Een fietsaccidentje is rap gebeurd.
1: Mijn kusfiets is helemaal op de klop.
0: Maar wij zijn er voor u. Ook als u op de Koppenberg overkop bent gegaan.
1: Zelfs met een helm is gekut. Hallo.
0: Etias. Ontdek onze Bike and More verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de Omnium en Ongevallenverzekering op etias.be.
2: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Ik dacht aan chili con carne.
2: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
4: Daar wordt chili con serieus veel carne.
2: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
5: Inslaan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena, 2 plus 2 gratis voor iedereen met een Kruidvat clubkaart.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: De zomer van Willy. Live music matters.

0: juli vind je Kaiser Chiefs op Bospop in Weert. Kan je daar Ruby gaan roepen? Nog even iets rechtzetten. Ik zei dat ik dus uitkeek naar zaterdag, naar David Byrne, maar die speelt zondag op Rock Werchter. Het is heel duidelijk dat ik mijn affiche voor de komende 4 dagen nog een beetje van buiten moet blokken. Mijn excuses, geen hartaanval krijgen. David Byrne komt wel degelijk zondag.
1: De zomer van Willy.
2: Live music.
0: Nu weer naar onze eigen affiche. De band die ik nu ga draaien, die speelde vorig jaar een live sessie bij ons. Helemaal op het einde van de zomer, in de gietende regen. En dit jaar komen ze terug voor een echt concert in de tuin. Op donderdagavond 20 augustus. Om onze zomer van Willy daar in schoonheid af te sluiten. Dat is helemaal gratis trouwens. Ik heb het over niemand minder dan Suns. Dit waren ze live op ons terras in Leuven vorige zomer met Do My Thing.

Ik besefte net, wij zijn goede vrienden aan het worden met Sons, want die kwamen ook naar onze chalet in de Ardennen voor een huiskamerconcert. En ze gaan mee op Willy Escape van 18 tot 22 oktober in de Dolomieten. In Italië is dat, hè? Dus dat is wel echt fantastisch. Wij doen een reis met Jasper Stevelink, Isolde Lazoen, Daan, Sons, Dressed Like Boys. Kijk, coole line-up. Als je nog een vakantie zoekt voor oktober,

0: als je Sting tegenwoordig googelt, dan gaat het precies toch meer over geld dan over muziek, over dat zijn kinderen maar zelf moeten werken voor een centen, of over de ruzie met zijn band, over de royalties van Every Breath You Take. Gelukkig is hij op dit moment aan toeren en kan hij eens eindelijk aan iets anders denken. Zometeen Athlete na The Offspring.
1: Rock Werchter.
2: 4 dagen.
1: Tomorrowland.
2: 6 dagen.
1: Lokerse feesten.
2: 10 dagen.
1: De zomer van Willy.
2: 2 maanden.
1: Willy zendt heel de zomer live uit van op het Willy-terras van M. Leuven. Met heel veel live-sessies. En op donderdag afterwork-concerten, film en comedy. De zomer van Willy.
3: Live music matters.
1: Vanaf maandag 6 juli.
2: Willy.
1: Check het volledige programma op

never know. Wires van Athlete. En deze band is terug goed bezig. Ze zijn er met nieuwe muziek. Die hoor je hier. Klinkt nog altijd een beetje raar, hè, die intro.

0: Progress.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Code Yellow!
4: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
5: Amai, dat is internetjes.
1: Info op telenet.be.
6: Willy.
4: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 11 uur.
7: Goedemorgen. In Dendermonde in Oost-Vlaanderen zijn 4 agenten vrijgesproken voor de dood van een jongen van 26. Die overleed na een politieinterventie 4 jaar geleden. Hij werd toen door een agent in een wurggreep gehouden, waarna hij overleed in het ziekenhuis. 1 agent stond terecht voor opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg. 3 anderen voor schuldig verzuim. Volgens de rechtbank deden de agenten niks verkeerd. Werkgeversorganisatie VOCA wil het hoger onderwijs hervormen. Aanleiding zijn de veranderingen in de arbeidsmarkt, onder meer door het gebruik van AI. Je hoort Frank Beks van VOCA.
8: We moeten opletten dat we jongeren niet gaan opleiden voor de jobs van gisteren. Dat betekent eigenlijk dat ook het onderwijs moet mee zijn met de nieuwe tendensen en dat we dus ook oog moeten hebben voor de grote maatschappelijke noden en op die manier ook keuzes maken in het opleidingsaanbod. Bovendien stellen wij ook een andere studiefinanciering voor, dat eigenlijk opleidingen die maatschappelijk en economisch heel relevant zijn, dat die eigenlijk een stuk goedkoper worden.
7: Verder wil VOCA ook meer inzetten op internationalisering. En zelfs met hetzelfde diploma en dezelfde functie verdienen vrouwen minder dan mannen. Dat blijkt uit onderzoek van de UGent. Dat mannen vaak meer verdienen is niet nieuw, maar zelfs zonder onderscheid ligt hun loon zo'n 2% hoger. Volgens onderzoekster Louise de Vos komt dat door discriminatie.
9: Dus toch een soort ongelijke behandeling tussen mannen en vrouwen. Het kan ook ongelijke behandeling zijn die voortkomt uit bepaalde stereotypes, waarbij typische eigenschappen die aan mannen toegeschreven worden, denk aan ambitieus zijn, assertief zijn, nog vaker beter verloond worden dan eigenschappen die aan vrouwen toegeschreven worden.
7: De bewolking neemt toe. Deze namiddag meer opklaringen, al kan er ook een bui vallen. Maxima tot 28 graden. Morgen is het op de meeste plaatsen droog, bij zo'n 25 graden. Donderdag meer wolken, bij zo'n 25 graden opnieuw. En ook de dagen erna hetzelfde weer.
6: Music matters.
4: Classics. Annelies Orie.

Tonight van Supergrass. Het is dinsdag 30 juni. Ik denk dat veel kinderen en jongeren aftellen tot hun vakantie. Dat is ongeveer nog een uur, denk ik. We zijn hier bij Willy wel met iets anders bezig. Want het duurt nog een kleine 8 uur voor Mike D van de Beastie Boys bij Wim Oostlink in de show zelf Sabotage gaat aankondigen. Dat is ergens rond iets voor 7. Mocht je dat nog niet doorhebben, Wim draait Sabotage ongeveer elke dag. Dat valt misschien niet op, maar het is echt elke dag. En ik begin mij zo wel stilaan iets af te vragen. Allee, dat hij dat gaat aankondigen, dat is zeker. Maar ik heb vragen. Benieuwd of jij ze ook hebt. We hebben het er zo meteen nog over. Eerst ga ik Queens of the Stone Age draaien. En een van de Beatles met een nummer dat hij samengeschreven heeft met Jeff Lynne. Dit is George Harrison.

0: Bam.
1: En nu een feestplaat, iets om jouw werkdag vandaag door te komen. Misschien is het wel jouw laatste werkdag voor een lange vakantie. Heel veel succes ermee. En als het niet zo is, courage met de komende dagen. Alles komt goed. Alles wordt perfect met Cassin.

0: Ondertussen zijn er dus nog Willys die zich dingen afvragen over die aankondiging van Mike D vanavond. Die gaat straks bij Wim Oosterlink Sabotage aankondigen. Een nummer dat Wim Oosterlink elke dag draait op het einde van zijn show. En Jaco die zegt, denk jij dat Wim hierna iets anders gaat draaien als laatste plaat? Vanaf nu dat dit het einde is van Sabotage? Dat had ik me nog niet afgevraagd, maar dat is ook een goede vraag.
1: Lotto is op zoek naar tenen.
2: Tenen?
1: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
0: Oh.
1: Of grasprietjes van elke festivalwijd ter wereld.
3: Gowin, voelt aan mijn cliënteen.
1: Cécibo. Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 7.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
4: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Ik dacht van chili con carne.
5: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
7: Daar wordt chili con serieus veel carne.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
8: Ja, je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging 25% korting.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: De zomer van Willy. Live music matters.

0: Oh jongens, Bjorn die denkt meteen echt het ergste. Die stuurt, ja, Annelies, als Mike D straks, hè, Mike D van de Beastie Boys, straks bij Wim sabotage heeft aangekondigd. Dat zal toch niet het teken zijn voor Wim om op Willy pensioen te gaan. Bjorn, jongen, zo dramatisch. Jullie zien hier echt iets heel groot in. Ja, nee, ik heb echt een andere vraag, maar goed.
1: De zomer van Willy. Live music matters.
0: Eerst nog even naar onze eigen zomer. Komende maandag, dan zakken we af naar Leuven om daar 7 weken te kamperen om dat terras van M Leuven. We gaan daar elke dag minstens 2 live sessies hebben en op de donderdagen doen we ook nog iets speciaals. De eerste donderdag, 9 juli, dan komt Edmo Freebie een show spelen in die prachtige tuin. En wie er vorig jaar bij was, als de zon daar zo'n beetje begint onder te gaan, dat is echt magisch. Een van de live sessies van vorig jaar die kwam van Douglas Firth. Die speelde daar dit nummer op het terras. Lazy Heart.

0: When Doves Cry van Prince. Dus vanavond kondigt Mike D. Sabotage aan. Ja, dat is altijd het laatste nummer bij Wim. Dat weet je ondertussen. Hè? Als je naar de avondspits luistert, dat is zo rond iets voor 7. Dat is al heel, heel, heel lang zo. Ik heb daar zelf één belangrijke vraag bij, maar jij hebt daar ook vragen bij. Jaco, die vroeg zich bijvoorbeeld af, is dat dan de laatste keer Sabotage in de avondspits? Komt er daarna iets anders? Want ja, het summum is toch dat Mike D dat zelf aankondigt. Hoe dat trouwens komt, Mike D was een paar weken geleden in ons land. Hè. Zo heeft Wim dat geregeld. Bjorn die denkt ook, dat is toch niet het Willy-pensioen van Wim dat hierna komt. Hè? Dat zal het toch niet zijn? Nee, ik wil heel graag weten.
1: Nog eentje van mij. En alles officieel kapot. Alles moet officieel kapot. Alles officieel kapot. Alles officieel kapot. Alles officieel kapot. Alles officieel kapot. Alles officieel kapot. Hier zijn de Beastie Boys met Sabotage.
0: Ik wil dus gewoon weten of Mike die ook alles kapot gaat zeggen, of die dat kan. Allee, dat is eigenlijk mijn vraag. Dat is de enige praktische vraag die ik had. Maar goed, ik zal alle andere vragen ook doorspelen aan Wim Oosterlink vanavond tussen 4 en 7. Krijg je daar wellicht een antwoord?

0: Great Pretender. Michael die meent in de reclamespot die Wim Oosterlink voor zijn moment met Mike D vanavond heeft laten maken. Hoe over de top kun je trouwens gaan. Maar goed, Michael die denkt dus, of Michael, dat die Mike D al alles kapot heeft horen zeggen in die spot. Ja, ik heb dat ook gehoord, maar ik vond dat toch nog mager. Als dat het is, dat is toch niet alles kapot zoals wij het gewend zijn. Hè? Goed, we gaan het straks horen.
1: Rockwerchter.
2: 4 dagen.
1: Tomorrowland.
2: 6 dagen.
1: Lokerse feesten.
2: 10 dagen.

0: Check het volledige programma op Willy.radio. Exotisch eten op reis, dat kan slecht vallen. Maar wij zijn er voor u. Ook als je op reis meer op toilet zit dan op het strand.
1: Op het strand? Oh, nee, dat gaat niet. Oh.
0: ETIAS. Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
2: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Tripline. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
3: De zomer van Willy. Live music matters.

Sharon die stuurt veel zwarte hartjes in de app voor Pearl Jam en Black. Ja, dat past bij elkaar natuurlijk. Nu naar 1978, naar de plaat The Man Machine van Kraftwerk, wil ik eigenlijk zeggen. Maar ja, als je die plaat in het Engels moet uitspreken. Dit nummer staat ook op dat album. Dit.

Veel mensen met mooie herinneringen aan die show van Kraftwerk vorig jaar op het Paleizenplein in Brussel. Ja, dat viel gelijk met Pukkelpop. Wat een idee. Keuzestress. Voor het eerst in 25 jaar werkten de Red Hot Chili Peppers niet samen met Rick Rubin, wel met ene Danger Mouse. Het resultaat mag groot.

0: Eentje voor al die kinderen en jongeren die nu zometeen over 2 minuten vakantie hebben. Beautiful Day van U2. En zometeen mogen ze mee feesten met TC-Matic.
1: Nu bij Aldi, -27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
2: Motorpech in Nice. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Willy.
3: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 12 uur.
5: Een goede middag. In Dendermonde in Oost-Vlaanderen zijn 4 agenten vrijgesproken voor de dood van een jongen van 26, na een politieinterventie 4 jaar geleden. Hij werd toen door een agent in een wurggreep gehouden, waarna hij overleed in het ziekenhuis. De agenten stonden terecht voor schuldig verzuim en 1 voor opzettelijke slagen en verwondingen. Je hoort Laura Otte, de advocaat van de moeder van het slachtoffer.
6: Wij zijn van mening dat dat echt wel disproportioneel geweld was, is toegepast op Dylan, maar de rechtbank heeft daar vandaag anders over geoordeeld. Nu, wij gaan dat vonnis bekijken. Het is een lang vonnis en een uitgebreid gemotiveerd vonnis. We gaan dat zin per zin en woord per woord bekijken en dan natuurlijk ook met de moeder en haar kinderen bespreken wat de volgende stappen kunnen zijn als zij nog zo ver willen gaan.
5: Ze kunnen dus nog in beroep gaan. Ons kraanwaterverbruik piekt. Afgelopen vrijdag midden in de hittegolf tot het hoogste niveau in 5 jaar. In totaal verbruikten we in Vlaanderen meer dan 1,3 miljard liter kraanwater, ofwel 520 Olympische zwembaden. Het vorige record dateerde van 11 juni 2023. Werkgeversorganisatie VOCA wil het hoger onderwijs hervormen. Aanleiding zijn de veranderingen in de arbeidsmarkt, onder meer door het gebruik van AI. Je hoort Frank Becks van VOCA.
7: We moeten opletten dat we jongeren niet gaan opleiden voor de jobs van gisteren. Dat betekent eigenlijk dat ook het onderwijs moet mee zijn met de nieuwe tendensen en dat we dus ook oog moeten hebben voor de grote maatschappelijke noden en op die manier ook keuzes maken in het opleidingsaanbod. Bovendien stellen wij ook een andere studiefinanciering voor, dat eigenlijk opleidingen die maatschappelijk en economisch heel relevant zijn, dat die eigenlijk een stuk goedkoper worden.
5: Verder wil VOCA ook meer inzetten op internationalisering. Groen-voorzitter Ayman Horst heeft gereageerd op zijn aanhouding tijdens het pro-Palestijnse protest in Antwerpen gisteren. Daarbij werden 12 mensen opgepakt. De politie greep in omdat de betoging niet was toegelaten. De actievoerders gedroegen zich volgens de politie ook agressief. Horsch ontkent dat en noemt de politie op zijn beurt partijdig.
8: Als je onpartijdig optreedt en een zwangere vrouw zegt ik ben zwanger, kan u alsjeblieft stoppen met mij zo hard vast te pakken, en dan ben je niet onpartijdig. De rol van de politie is om te deescaleren en de rust te bewaren. Ervoor te zorgen dat de protestvoerders rustig hun protesten kunnen uiten, hun vrije meningsuiting kunnen uiten, en terwijl de openbare orde gewaarborgd wordt. Ze hebben gisteren hun werk niet oké gedaan.
5: In totaal werd Horsch 5 uur aangehouden. En dan nog fijn dierennieuws, want in de zoo van Plankendaal is een Kordofan-giraf geboren. Een meisje. Dat is goed nieuws, want de soort is kritiek bedreigd in de natuur. De giraf is al meer dan 1,5 meter groot. Je kan haar al bewonderen in het giraffenverblijf. Een naam is er nog niet. Stemmen kan binnenkort via de Instagram van Zoo Plankendaal. Deze namiddag bewolkt, blijft droog, al is lokaal een bui niet uitgesloten. Maxima tot 27 graden. Morgen geleidelijk meer wolken, hier en daar enkele buien bij 25 graden. Donderdag trekt een regenzone over het land bij opnieuw 25 graden. Daarna droger en zonniger.
4: Live music matters.
3: De zomerfamilie. Annelies Orie.

Bam, en daarmee is de schoolvakantie eigenlijk echt begonnen. De meeste scholen die sluiten nu. En zo tijdens het nieuws, exact om 12 uur, kreeg ik ook die twee verlossende mailtjes van bij wie gaan ze in de klas zitten. Dat is heel typisch dat ze dat pas op 30 juni communiceren en dan ook echt pas op het einde van de schooldag. En ze zitten alle twee bij hun vrienden. Thias van 8, volgend jaar een derde, bij zijn vrienden. Zo'n Magnus van 4, volgend jaar tweede kleuter, bij zijn vrienden. Oef.

Manic Street Preachers en You Stole the Sun From My Heart. En ik vond het zo fijn om te zien dat Mauro zijn nieuwe plaat aan het signeren was in een winkel in Hasselt. En hij zei daarbij, ik voel me goed, ik voel me top of the world. Ik heb het natuurlijk over Mauro Pawlowski. Dit is een van zijn nieuwe nummers, dit is Maintained Love.

0: Vijf keer stond Franz Ferdinand vorige week in de Willy 500 van deze eeuw. Take Me Out was de hoogste notering, This Fire de laagste. Maar wat een feest. Zometeen The Cure en Zornik na elkaar.
1: Inslaan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena. 2 plus 2 gratis voor iedereen met een Kruidvat clubkaart.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we
4: promokoken.
5: Ik dacht van chili con carne.
3: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
5: Daar wordt chili con serieus veel carne.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
7: De zomer van Willy. Live music.
8: Met

0: van deze groep in onze chalet spelen. In de Willy Chalet in de Ardennen. Zornik, je hoorde It's So Unreal. En op 4 augustus, dinsdag 4 augustus, dan staan ze ook op ons terras bij M. Leuven. Dat wordt leuk. Die komen daar gewoon een live sessie spelen. Supergezellig. Op een gewone dinsdag.
1: De zomer van Willy.
2: Live music matters.
0: Ja, ondertussen heeft Sylvie Kreusch Vlaanderen helemaal veroverd. Vorige zomer stond ze op alle grote festivals. Van Pukkelpop over Werchter tot en met Martrock. Allemaal in die coole witte jurk. Maar de zomer daarvoor kwamen ze ook langs bij ons in Leuven om Hocus Pocus eens live te spelen. En dat klonk zo.
1: Willy.

Shaker. En ergens tijdens een van die hete nachten de voorbije week las ik over Dave Grohl dat hij tegenwoordig het liefst van het podium stapt om vervolgens iets te drinken met een van zijn dochters. Hij vindt dat superleuk dat hij dan komen kijken en dat hij hem dan een pintje brengen naar de show. Beter dan in een bus stappen, compleet bezweet en koude pizza te moeten eten. Dat zei Dave Grohl.

0: Check het volledige programma op Willy.radio. Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
1: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
2: Het zijn solden in de designer outlets van Roel.

0: wel werken, toch? Nee. Oh, manneke, het is dinsdag en het voelt als vrijdag.
1: Beetje wel.
0: Ja, dit is zo die laatste schooldag, denk ik. En het is ook een beetje een speciale dag vandaag, want straks om iets voor 7 gaat Mike D van de Beastie Boys zelf Sabotage aankondigen.
1: Juist.
0: Dat nummer dat nogal eens regelmatig om iets voor 7 gedraaid wordt in de avondspits. Ik vraag mij dus af, gaat die alles kapot zeggen ook? Allee, zoals Wim dat doet, hij zo van alles kapot. Gaat hij dat kunnen?
1: Ik denk dat dat niet zo moeilijk is voor een Amerikaan. En als Wim het zo goed als hij kan articuleren, het voorzegt,
0: alles
1: dan moet dat toch, dan moet toch lukken.
0: Zou hij dat geoefend? Zou iemand als Mike die dat doen? Ja, dat oefenen? Ja, oké. We gaan het straks zien. Nu al een klein beetje BC

0: er zijn ook mensen, Roos, die denken dat straks de laatste keer Sabotage is. Dat Wim daarna van nummer gaat veranderen. Misschien aan No Sleep Till Brooklyn? Allee, ik
1: ja, het zou kunnen.
0: Het zou dat kunnen. Boys.
1: Maar Mike D dus vanavond bij Wim. Maar morgen wordt het ook iets speciaals. Hè? Toch zeker voor jou, Annelies.
0: Wacht.
1: Allee! Wat is er niet doen alsof, hè?
0: Ah, ja, oké. Okay, ja. Ja, het is waar. Ik ben jarig. Het is waar, Ja.
1: Ga je trakteren?
0: Jullie wil ik graag tracteren, maar ik weet niet of ik in de winkel ga. Ik heb zo meteen nog een verjaardagsfeestje van mijn zoon, die dus 8 wordt. Dus dat is al heel druk. Als daar iets van over is, breng ik het zeker mee. Maar ik ga wel de luisteraars tracteren morgen met verzoekplaten. Ook leuk, hè? Toch?
1: Absoluut. Goed.

0: Voilà, iedereen weer zen voor Roos van Akker eraan begint. En zij zelf hopelijk ook, Roos.
1: Oh.
0: Change van The War on Drugs. Ik zie daar een hele mooie naam staan in jouw playlist. Eentje die ik ken van The Killers. Eentje waarvan ik denk, heeft die een nieuwe single? Interessant. Zometeen bij Roos.
2: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio. Het nieuws van 1 uur.
3: Goedemiddag. De stroomprijs blijft 's avonds uitzonderlijk hoog, ondanks de frissere temperaturen. Vandaag gaat de stroomprijs amper onder de 100 euro voor een megawattuur. En om 9:15 vanavond piekt de prijs zelfs tot net geen 600 euro. Vorige week was dat zelfs 1000 euro. Energie-expert Kenneth van Sina.
4: We zien dat de mensen de airco's blijven aanzetten en zijn echt wel op zoek naar die koeling. Dus dat is één effect. En aan de andere kant is er op dit moment minder wind, waardoor effectief de gascentrales de elektriciteitsproductie moeten opvangen, net op die belangrijke momenten 's avonds.
3: Voor mensen met een vast tarief is er geen probleem. Mensen met een dynamisch contract verbruiken 's avonds best wat minder. Ons kraanwaterverbruik piekt. Afgelopen vrijdag midden in de hittegolf tot het hoogste niveau in 5 jaar. In totaal verbruikten we in Vlaanderen meer dan 1,3 miljard liter kraanwater, ofwel 520 Olympische zwembaden. Het vorige record dateerde van 11 juni 2023. Het Britse chemiebedrijf INEOS daagt ons land voor de rechter, omdat ons land de vergunning voor een project in de Antwerpse haven in 2023 vernietigde. Later vroeg INEOS een nieuwe vergunning aan en die kreeg het ook. Maar de werf voor de ethaankraker lag toen 5 maanden stil. INEOS eist dat ons land de schadevergoeding betaalt. In Monaco is de politie nog steeds op zoek naar de man die gisteren een aanslag pleegde op een Oekraïns gezin. De man liet een rugzak ontploffen in een appartementsgebouw. Daarbij raakten 3 mensen gewond. 2 van hen verkeren in levensgevaar. De Oekraïnse man zou een bekende oligarch zijn. Deze Vlaming, Johan Vertongen, woont vlak bij de plek waar de aanslag gebeurde.
5: Ik zag dat er heel wat mensen in paniek rondliepen. Ik ben er naar beneden gegaan met het gedacht van, dit is misschien een gasexplosie. Maar dat blijkt dus niet zo te zijn. Wij hebben altijd heel veel politie hier op straat lopen. De camera's zijn altijd actief. Ons gebouw ligt vlak op de grens met Frankrijk, met Beausoleil. Dat is hangen met kleine straatjes en steegjes. Dus die man, God weet waar hij nu zit, maar hij kan al heel ver zijn.
3: Het Openbaar Ministerie in Monaco geeft deze namiddag meer uitleg tijdens een persconferentie. En Kian Uitenbroek gaat als kopman van zijn ploeg Movistar naar de Ronde van Frankrijk. Dat heeft zijn ploeg bekendgemaakt op sociale media. Uitenbroek maakt meteen ook zijn debuut in de Tour. Eerder reed hij al 2 keer de Ronde van Spanje en 1 keer de Ronde van Italië. Zijn beste uitslag was een 8e plaats. Uitenbroek smeekt op een plaats in de top 10. Deze namiddag bewolkt. Het blijft droog, al is lokaal een bui niet uitgesloten. Maxima tot 27 graden. Morgen geleidelijke meer wolken. Hier en daar enkele buien bij 25 graden. Donderdag trekt een regenzone over het land bij opnieuw 25 graden. Daarna droog en zonnig.
2: Live music matters. De zomer van Willy. Roos van Akker.
0: Het is nog maar net zomer op je radio en Snow Patrol passeert al. Goedemiddag.

Yeah, het zomert op je radio. Maar nog niet helemaal eigenlijk. Want we gaan pas vanaf volgende maandag alle dagen van de zomer verhuizen naar ons terras bij M. Leuven. Dus vanaf maandag meer dan welkom daar. Net zoals alle muzikanten die daar ook zullen langskomen en live muziek zullen spelen. Elke dag zenden we dus live uit van 11 uur in de ochtend tot 6 uur 's avonds. Als dat geen evolutie is, weet ik het ook niet. Nothing But Thieves bevestigt dat wel heel graag voor jou met Evolution. Come.

Killers doen het op dit moment wat rustiger aan, maar hun zanger Brandon Flowers niet. Want die heeft net iets nieuws uit dat je straks mag beoordelen. Eerst trek je naar de buurt van Manchester, want daar komt deze band vandaan. Ze zijn nu al ongeveer zo'n 10 jaar bezig. Blossoms is dit met I Can't Stand It.

0: Dat is toch nog altijd boem erop, hè. Wat een plaat. Mark Lanegan en zijn Screaming Trees met Nearly Lost You.
1: Rock Werchter.
2: 4 dagen.
1: Tomorrowland.
2: 6 dagen.
1: Lokerse feesten.

0: music matters. Willy.
1: Check het volledige programma op willy.radio.
2: Lotto is op zoek naar tenen.
3: Tenen?
2: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
3: Oh.
2: Of grasprietjes van elke festivalwijd ter wereld.
4: Gowin, voelt aan mijn cliënteen.
5: C'est
2: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 7.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
6: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Ik dacht van chili con carne.
6: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
8: Daar wordt chili con serieus veel carne.
6: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
9: Al 60 jaar biedt Auto5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Op dit moment krijg je tot wel 120 euro terugbetaald bij aankoop van 4 Michelin-banden voor je personenwagen of bestelwagen. Jazeker, tot wel 120 euro. Deze actie is geldig tot en met 26 juli. Check alle voorwaarden in onze centers of op auto5.be.
10: Auto5.
11: Hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Toscane is rond.
12: En ook uw budgetvakantiepech?
11: Wat?
12: Ah wel, stel dat je uitglijdt aan het zwembad en je breekt je been. Dan valt uw budgetvakantiepret in het water en wordt het budgetvakantiepech.
11: Oh nee.
12: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten en uw repatriëring.
13: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
14: Europassistance wordt binnenkort ready on.
15: Ja, je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging 25% korting.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Carglass herstelt, Carglass vervangt.
17: Alleen vandaag en alleen bij Carglass een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Haast je, vandaag is de laatste dag voor een gratis bandenpomp. Maak nu je afspraak op carglass.be.
18: Info in voorwaarden op carglass.be.
19: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
20: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
21: De zomer van Willy. Live music matters.

The New Radicals and You Get What You Give. En ik had het al wat verklapt daarnet. De single die je mag beoordelen vandaag komt van Brandon Flowers, de zanger van The Killers. En hij heeft besloten om de countryweg in te gaan. Hij is zelfs naar Nashville getrokken voor zijn nieuwste soloalbum. Plans heet die eerste single van die nieuwe plaat. Flowers heeft alles zelf gemaakt en geschreven en de producers van de twee laatste platen van The Killers die hebben ook bij deze nieuwe plaat achter de knoppen gezeten. Er passeert een banjo, zelfs een mondharmonica en ook strijkers in deze nieuwe single. Flowers heeft een stem die zich naar mijn mening uitstekend leent voor country. Maar wat denk jij van Plans van Brandon Flowers? Laat het me weten in de app graag.

Wat heb je allemaal in de app gestuurd over deze Plans van Brandon Flowers? Amai, dat is wat anders dan The Killers. Dat komt van Sylvie. Speciaal, schrijft Philippe, maar het gaat hem eigenlijk wel af. Maar nu stuurt dan weer Brandon. Deze is geen killer, precies. Christophe, die schrijft nog een paard en een hoed en ik ben volledig mee. Thomas vindt het maar niks, want die schrijft oei, zucht, nee. Anja vindt het dan weer zalig. Die krijgt een instant Neil Diamond gevoel. Bruno vindt het verschrikkelijk, weg ermee, schrijft hij. David vindt het boring. Tommy krijgt kerstvibes van dit nummer. Het is ook niet echt zijn ding. Frederik vindt het persoonlijk op niks trekken. Carina stuurt dan weer mooi stemgeluid. En dat is het dan. Het is een kampvuurliedje volgens Carina. Dankjewel voor je mening. De nieuwe countryplaat Treasure van Brandon Flowers komt uit in augustus. De

0: toch straf dat die dit geluid maken en dat ze dus maar met z'n tweeën zijn. Hè? Royal Blood en Oblivion.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
2: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Tripline. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar 9,99 €. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
3: De zomer van Willy. Roos van Akker.

Roland stuurt in de app dat hij dit ontzettend mooi vindt. Zeker dat. Nu vrijdag speelt de Last Dinner Party op het hoofdpodium van Rock Werchter. Rond 3:30 zullen de dames daar het beste van zichzelf laten zien. En geven natuurlijk ook. Hè. Dit zijn ze met Knocking at the Sky.

Daft Punk is er nu al een tijdje mee gestopt, maar Thomas Bangalter die timmert ondertussen stevig solo aan de weg. Zo heeft hij begin deze maand het album Mirage uitgebracht. De soundtrack voor een Frans-Japanse balletvoorstelling zelfs. En onlangs heeft hij ook in New York een DJ-set gegeven voor een radiostation. Paolo Nutini komt er aan, zo net voor het nieuws.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Code Yellow!
3: Knaldi!
4: Nu bij Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
2: Code Yellow!
0: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
5: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
6: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
7: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
8: Willy.
9: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
8: Het nieuws van 2 uur.
10: Goedemiddag. De stroomprijs blijft 's avonds uitzonderlijk hoog, ondanks de frissere temperaturen. Vandaag gaat de stroomprijs amper onder de 100 euro voor een megawattuur. Om 8:45 vanavond piekt de prijs zelfs tot net geen 600 euro. Vorige week was dat zelfs 1000 euro. Energie-expert Kenneth van Sina.
11: We zien dat de mensen de airco's blijven aanzetten en zijn echt wel op zoek naar die koeling. Dus dat is één effect. En aan de andere kant is er op dit moment minder wind, waardoor effectief de gascentrales de elektriciteitsproductie moeten opvangen, net op die belangrijke momenten 's avonds.
10: Voor mensen met een vast tarief is er geen probleem. Mensen met een dynamisch contract verbruiken 's avonds best wat minder. In Monaco is de politie nog steeds op zoek naar de man die gisteren een aanslag pleegde op een Oekraïens gezin. De man liet een rugzak ontploffen in een appartementsgebouw. Daarbij raakten 3 mensen gewond. 2 van hen verkeren in levensgevaar. De Oekraïense man zou een bekende oligarch zijn. Deze Vlaming, Johan Vertongen, woont vlak bij de plek waar de aanslag gebeurde.
12: Ik zag dat er heel wat mensen in paniek rondliepen. Ik ben er naar beneden gegaan met het gedacht van, is misschien een gasexplosie. Maar dat blijkt dus niet zo te zijn. Wij hebben altijd heel veel politie hier op straat lopen. De camera's zijn altijd actief. Ons gebouw ligt vlak op de grens met Frankrijk, met Beausoleil. Dat is hangen met kleine straatjes en steegjes. Dus die man, God weet waar hij nu zit, maar hij kan al heel ver zijn.
10: Het Openbaar Ministerie in Monaco geeft deze namiddag meer uitleg tijdens een persconferentie. En Tim Merlier mikt op etappezeges in de Ronde van Frankrijk. Hij is samen met Ilan van Wilder kopman bij zijn ploeg Soudal Quickstep. Mogelijk mengt Merlier zich ook in de strijd voor de groene trui. Vorig jaar won Merlier nog een etappe in de Tour. In totaal mogen er 5 Belgen voor Soudal Quickstep naar de Tour. Deze namiddag bewolkt, het blijft droog, al is lokaal een bui niet uitgesloten, maxima tot 27 graden. Morgen geleidelijk meer wolken, hier en daar enkele buien bij 25 graden. Donderdag trekt een regenzone over het land bij opnieuw 25 graden, daarna droog en zonniger.
8: Live music matters.

Yeah, David Byrne bij zijn Talking Heads. Over een paar dagen staat hij ook op het podium in Werchter. En begin deze maand heeft Death Cab for Cutie hun nieuwste album uitgebracht. Het is de eerste plaat van de Amerikanen in 4 jaar tijd. En ze komen dit najaar ook naar ons land. In september spelen ze in het Koninklijk Circus. Dit zijn ze met een pep talk voor als je het eventueel nodig had.

Zo moet dat. Doe alles met hart en ziel. Dankjewel Rick de Leeuw bij je truck naar Keks. De Bettes-familie nu. Want Not an Addict bestaat 30 jaar. En Sam heeft er een intieme solo-versie van uitgebracht. Het wordt ook een drukke zomer voor Sam. En ook voor Case Choice. Want ze spelen op heel wat festivals in ons land.

0: altijd een beetje raar gevonden dat de zanger Kelly heet. Omdat dat in mijn hoofd toch een vrouwennaam is. Maar het kan zeker aan mij liggen. De Stereophonics en Maybe Tomorrow.
1: Inslaan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena. 2 plus 2 gratis voor iedereen met een Kruidvat clubkaart.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Met de Superplusdienst van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Ik dacht aan chili con carne.
3: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
5: Dat wordt chili con serieus veel carne.
3: Koken en besparen doe je met de Superplusdienst van Delhaize. Mee met het leven.
6: De zomer van Willy. Live music.
7: Met

Nee, nee, nu nog niet naar Leuven gaan, hè, om ons aan het werk te zien op het terras van Museum M. Want we zitten daar nog niet. Dat is pas vanaf volgende week, vanaf volgende maandag, ben je meer dan welkom om ons en heel wat fijne artiesten daar live bezig te zien. En je hoeft er zelfs helemaal niets voor te betalen. Gewoon wat hangen en genieten van de live muziek die je daar dan kunt zien en horen. Ik neem je graag 2 jaar terug mee in de tijd naar Jay Bernard, die Taxi live bracht op ons.

Shirley Manson is niet blij vandaag, maar ik vind dat nu eens helemaal niet erg. Het is gewoon lekker weer. En het is ook niet lang meer wachten voor de Stones een nieuwe plaat uitkomt op 10 juli. En als het allemaal zal klinken wat erop staat als deze single, dan wordt het een goeie In the Stars van de Rolling Stones.

0: Tolde in Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal. Famous brands, lovely prices.
1: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kersverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
2: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
3: De zomer van Willy. Roos van Akker.

De tournee van de Lemonheads moest onlangs stilgelegd worden, omdat Evan Dando naar het ziekenhuis moest met mentale problemen. Maar ondertussen is hij gelukkig weer helemaal in orde. Ze komen op 13 oktober, mooie dag, naar de Cactus Club in Brugge en een dag later naar de Botaniek. Dit is Elbow en One Day Like This.

hoorde Bleach 93. Ze komen uit Dublin en ze spelen zaterdag op Rockwerchter in The Nest. En ik weet niet of je het volgt, het WK, maar het is het WK wel van de verrassingen, hè? Nederland is naar huis gespeeld, Duitsland ook al. Als dat maar goed komt morgen met onze rode duivels. Ze spelen tegen Senegal dan. Fingers crossed. En dit ken je, hè?

0: speciaal voor Annelies, die morgen verjaart. Weezer Schmeezer. En the end of the game. Misschien als je tijd en zin hebt, kun je haar een berichtje sturen in de app morgen. Eh? Merci.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 3 uur.
3: Goedemiddag. In Antwerpen zijn 9 huiszoekingen uitgevoerd in een onderzoek naar drugscouriers. Die zouden cannabis oppikken aan de Nederlandse grens om die dan in ons land te leveren. Dat bevestigt het parket. Zeker 2 mensen werden opgepakt. Christophe Aerts van het parket.
4: Bij die huiszoekingen zijn verschillende mensen aangetroffen die enerzijds ook gebruiker zijn en in sommige gevallen ook zwaar gebruiker zijn, maar ook mensen aangetroffen die drugs verkopen, andere mensen die in die mate hoeveelheden hebben besteld dat ze niet voor eigen gebruik kunnen zijn. Dus er zijn op die verschillende locaties enerzijds heel wat cashgelden, maar ook heel wat drugs in beslag genomen.
3: In totaal gaat het om meer dan 15.000 euro cash. Er werden ook 2 gsm's en een auto in beslag genomen. Supermarktketen Aldi zal niet meteen openen op zondag. Dat zeggen de vakbonden na nieuw overleg met de directie. Aldi wil zijn winkels openen op zondagvoormiddag. Het personeel dat dan wil werken zou extra geld of verlof krijgen. Maar het personeel staat daar niet om te springen en legt het werk neer. Er was vandaag sociaal overleg, maar de zondagsopeningen zijn daar niet besproken en zullen dus nog niet meteen ingaan. En de Duitse doelman Manuel Neuer stopt als international. Dat heeft hij gisteren bekendgemaakt na de uitschakeling van Duitsland op het WK tegen Paraguay. Neuer is 40 en speelde al 128 matchen voor de Duitse nationale ploeg. Hij blijft wel nog actief als voetballer. Bij de Duitse club Bayern München heeft hij nog een contract voor 1 jaar. Deze namiddag bewolkt, maar overwegend droog bij 27 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna meer wolken met maxima tot 24 graden. Donderdag trekt er lichte regen over het land bij een graad of 23. De dagen daarna wordt het droger, zonniger en ook stil en warmer.
1: Live music matters. De zomer van Willy. Roos van Akker.
0: Rocken zal je doen en dan liefst nog in de free world. Goedemiddag.

We zijn weer vertrokken met de hulp van Nonkel Neil. Leuk nieuws nu, want Eels komt ook met een nieuwe plaat. Cookie Happened zal die heten. Midden oktober komt die uit. En de titel is geïnspireerd op een quote van Cookie Monster. Want die heeft ooit deze wijze woorden uitgesproken. Me no cry because cookie is finished. Me smile because cookie happened.

De Brusselse band Ginzo met Snow White. Dat komt uit WOWA, wat staat voor When Other Worlds Await. Hun nieuwe album in 17 jaar. Ze hebben het trouwens net voorgesteld in de AB. En ze komen ook langs op Doer Festival. En ze spelen in oktober ook nog eens in Vorst Nationaal.

0: Klikspalen zijn het, die van Editors. Call it in, was dit. Brian Ferry komt eraan na dit.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
2: Ik dacht van chili con carne.
1: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Daar wordt chili con serieus veel carne.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
3: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
4: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd stand-by, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
5: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Alleen vandaag en alleen bij Carglass een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Haast je, vandaag is de laatste dag voor een gratis bandenpomp. Maak nu je afspraak op carglass.be.
8: Info en voorwaarden op carglass.be.
9: Ja, je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging, 25% korting.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: De zomer van Willy. Live music.

Nog eens terug naar zaterdag, want toen mocht Robbie Williams Live is Live in het Middenvijverpark in Antwerpen afsluiten. En het was duidelijk dat hij zijn humor nog altijd heeft. Hij was nog maar begonnen en hij zei: "Hi, I'm here to entertain you. My name is Robbie Williams." Hij draaide zich om, wees naar zijn kont en zei: "And this is my ass." Zo kennen we hem. Heerlijke humor.

0: verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
1: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
2: En ook uw budgetvakantiepech.
1: Wat?
2: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
1: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
2: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
3: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
5: Knaldi! Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kersverse kersen voor de knaldiprijs van maar 5,99 euro. Aldi, altijd slim.
6: De zomer van Willy. Roos van Akker.

0: band van Björk van toen ze jong was, hè? De Sugar Cubes en Hit. Dag Wim.
1: Dag Roos V.A.
0: RVA voor de vrienden.
1: RVA.
0: Ja.
1: Het is goed.
0: Ja.
1: RVA.
0: Ja.
1: RVA. Het is goed. Ik heb er niet aan gedacht. Zwart.
0: Ja. Zeg, wat is dat allemaal met die Mike D? Hoor?
1: Mike D, dat is Mike D. Dat is dus de zanger. Het is een drummer eigenlijk. De muzikant van de Beastie Boys.
0: Mm-hmm.
1: En toen ik hoorde dat hij in ons land was onlangs, dacht ik, ik ga naar hem en ik vraag of dat hij Sabotage in mijn programma wil aankondigen in mijn plaats. Want het gebeurt wel eens dat ik in mijn radioprogramma op Willy, dat ik dat programma afsluit met Sabotage.
0: Ah, en hoe ja, oud is hij nu? Weet je dat?
1: Hoe oud is die? Vraag jij nu? Zal ik dat een keer googlen voor u? Ik heb zo'n site, let me google that for you. Het gaat echt veel weten. Moet ik dat vragen? Ik heb dat niet opgezocht. Moet je dat opzoeken voor u?
0: Het mag. Ja. Was hij vriendelijk toen je hem gezien hebt?
1: Oké, die is op zoek. Hoe oud is hij? Ah, leeftijd.
0: Ja. Ik weet het al. Ik heb het zelf ondertussen.
1: Ah, hoe oud is hij?
0: 60.
1: 60. Ja. Ja.
0: Voilà. Maar was hij vriendelijk?
1: Ja, hij was echt super vriendelijk. En wat ik gedaan heb ook, ik heb alles opgenomen. Dus van, toen ik aankwam, toen we met de lift naar boven gingen, toen ik hem dag zei, toen ik hem vroeg of hij Sabotage wou aankondigen en we bijna ruzie kregen, ik heb alles opgenomen. Goed?
0: Oh, ja. En jij hebt nog een cadeautje ook, hè?
1: Ja, ik heb nog een cadeautje ook, Roos. Je kan straks in FVA, je kan straks in Freewheelie een schitterende vinylbox winnen van het Beastie Boys album To The Five Boroughs. Een box die hij gesigneerd heeft. Ik zweer het u, want ik heb hem zelf gevraagd en ik heb hem zelf zien doen met mij de stift.
0: Jo. En ja. Hoe kunnen we die winnen?
1: Braaf zijn, goed luisteren, om 4:15 in Freewheelie. Goed? Zo, dat. En, en ik ga een... Ik kun je niet zeker, ik moet nog nadenken, maar ik denk dat ik een meer keuzevraag ga stellen over de Beastie Boys met drie mogelijke antwoorden.
0: Mooi.

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
1: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Willy.
4: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 4 uur.
5: Goedemiddag. In Dendermonde, in Oost-Vlaanderen, is een jongen van 12 gisteren urenlang alleen achtergelaten op een schoolbus. De jongen was in slaap gevallen, maar zowel de begeleidster als de chauffeur hadden dat niet gezien. De chauffeur zette de bus op slot terug op de stelplaats, zonder na te gaan of er nog iemand op de bus zat. U hoort de grootmoeder van de jongen.
6: 10 na 11 ongeveer kregen wij een berichtje van de juf van Kian, die is niet op school. Dus ja, volle paniek, beginnen bellen en doen naar iedereen. De buschauffeur heeft school uiteindelijk kunnen contacteren. En die heeft Kian daar al wenend en in alle staten aangetroffen.
5: Het ging opnieuw om een schoolbus van busmaatschappij Het Ros Beijaard. Dat bedrijf ligt onder vuur sinds het dodelijke busdrama aan een spooroverweg in Buggenhout vorige maand. Supermarktketen Aldi zal niet meteen openen op zondag. Dat zeggen de vakbonden na nieuw overleg met de directie. Aldi wil zijn winkels openen op zondagvoormiddag. Het personeel dat dan wil werken zou extra geld of verlof krijgen. Maar het personeel staat daar niet om te springen en legt het werk neer. Er was vandaag sociaal overleg, maar de zondagsopeningen zijn daar niet besproken en zullen dus nog niet meteen ingaan. En rode duivel Axel Witsel verlaat zijn ploeg Girona al na één seizoen. Dat bevestigt de club op sociale media. Girona degradeerde dit seizoen uit de Spaanse hoogste klasse. Witsel speelde er 32 wedstrijden en maakte één doelpunt. Het is nog niet duidelijk wat hij hierna gaat doen. Eerder gaf hij wel al aan dat hij niet meer zou terugkeren naar België. Deze namiddag bewolkt, maar overwegend droog bij 27 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna meer wolken met maxima tot 24 graden. Donderdag trekt er lichte regen over het land bij een graad of 23. De dagen erna wordt het droger, zonniger en ook stilaan warmer.
7: De zomer van Willy.
8: What's up, y'all? It's Mike D.
9: Hey, this is not a test. This is rock and roll.
4: Wim Oosterling.
10: Showtime. Amai, ik ben opgelucht. Ik heb net een mail gekregen. Ik ga het u direct vertellen. Goedemiddag.

Volgende week donderdag opent hij officieel de Zomer van Willy met een kick-off concert 's avonds in de tuin van Museum M in Leuven. Admiral Freebie. Dit staat op zijn nieuwe album Raw Fun. Future Fathers of Utopia. Volgende week donderdag in Leuven. Het is de laatste schooldag vandaag. Ik ben opgelucht. Net een mailtje gekregen. Mijn dochter Roos heeft haar rapport gekregen vanmorgen. Ze is erdoor. Dus grote opluchting. Toch altijd spannend. Ze is erdoor. Ze mag naar het derde middelbaar. Ik was zeer ongerust. Ik vertel het niet zomaar. Ik was zeer ongerust. Want na het examen aardrijkskunde, we hebben de afspraak dat ze ons een berichtje stuurt hoe het examen geweest is. Hè. Dus na het examen aardrijkskunde had ons ge-sms't. Aardrijkskunde ging echt slecht. Dus letterlijk echt slecht. Dus ik meteen, toen het rapport binnenkwam, ik meteen gaan kijken, want ik ken haar. Ik weet, 13 jaar, die kan dan nog niet enorm goed inschatten. Zo, je denkt van, wat zou dat nu... Echt slecht, wat betekent echt slecht? Dus ik direct gaan kijken op dat rapport. Echt slecht. Hoeveel heeft ze voor aardrijkskunde? 80%. 80%. Serieus. Nu zijn ze met hun tweeën alleen thuis feest aan het vieren met ijs en chips. Als dat maar goed komt. Top. Ja, laatste schooldag. Welkom bij de avondspits van Willy. Samen van het werk naar huis en je krijgt een soort thema-uitzending vandaag. Ik zweer het u. Ik leg het zo meteen wel uit. Welkom.

0: Je luistert naar Willy met de Pretenders en Back on the Chain Gang. Ik ga mijn programma, ik ga dat nu al verklappen. Het is niet zo tof misschien, maar toch, ik ga dus mijn programma straks om 7 uur eindigen met dit nummer, Sabotage van de Beastie Boys. Ja, straks hè. En voor één keer ga ik dat nummer niet zelf aankondigen. Ik heb het gevraagd aan een Beastie Boy zelf. Namelijk de legende Mike D. Ik kreeg bijna ruzie met hem toen ik het vroeg. Dus ik ga het laten horen. Ik liet dus eigenlijk... Ik vertelde wie ik was. En wat ik graag wou dat hij deed. Luister, dat ging zo.
1: I'm a radio presenter. Mm. I have a radio show. Station called Willy. Mm. Willy. 4 years now. Every day of these 4 years, I have ended my radio show with sabotage.
2: Really?
1: Yes.
2: And you're not tired of it yet.
1: How could I be?
2: I'm just saying it's 1,200 days now. 1,200 days of playing the same song at the end of every radio show. Like, why not switch to something else?
1: Don't ask that. It's your song, man.
2: I'm just asking questions.
0: Ja, voilà. Ik zo van, maar moet jij niet beginnen discussiëren? Het is uw nummer, vriend. Allee, moet jij niet... Wat een rare opmerking. Hè? Van zijn het nog niet beu. Maar goed, we moeten straks even terug naar toen ik hem eerst dag zei. Ik laat alles horen straks. Maar weet dat je ook een schitterende vinylbox van de Beastie Boys kan winnen. Een speciale uitgave van hun album To The Five Boroughs om 4:15 in Free Willy. Het is dus eigenlijk een soort Beastie Boys thema-uitzending vandaag. Ja, eigenlijk. Dus als je de Beastie Boys haat, verzet de radio dan vlug naar Radio 2. He, daar is het gewoon Engelbert Humperdinck, denk ik.
3: Willy.
0: Ah nee, Belle Perez. Enfin, het is Belle Perez. Hier is het, Nicky.

0: Is Belle Perez echt op Radio 2? Nee, intussen Take That. Nick Cave en de Bad Seeds. Dit is zo schoon, toch? Idiot Prayer. Bij Mieke uit Zonnebeke is de gelijkaardige situatie als bij mij thuis met ons Roos. Mieke stuurt via de Willy App H volledig idem. Tweede middelbaar en na aardrijkskunde. Ik ga zo gebuist zijn. Maar die van ons had tenminste het fatsoen om maar 66% te hebben. Kijk, voilà. De meest gestelde vraag vandaag en gisteren was: als Mike D dan straks Sabotage aankondigt, gaat hij dan ook alles kapot zeggen? Zoals jij.
1: Wel.
0: Goh. Ja en nee. Ik ga het u straks laten horen. Goed.
2: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. De zomer van Willy. Wim Oosterlink.

0: Nick Cave, The Clash en Green Day na elkaar is wel heel extreem genieten. Voor de deze stuurt Michael uit Anderlecht. Vraag eraan de Koen stuurt als Billy het zegt. Fuck America. Green Day met American Idiot. Ik zal even laten horen hoe dat ging toen ik Mike D van de Beastie Boys ontmoette 2 weken geleden in Sint-Niklaas. Ik was wel zenuwachtig. Ik ken die mens niet, hè. Ik dacht, straks is die super ongeïnteresseerd en wil die helemaal Sabotage niet aankondigen. Maar hij was super vriendelijk. Er was al iemand anders die hem gesproken had en ik was de volgende. Dus ik zei, I'm the next one, zei ik.
1: And then, my name is Wim. Nice to meet Wim, you. I'm the next one.
2: Someone has to be the next one,
0: zei Mike D. Dus ik zeg dag tegen Mike D van de Beastie Boys. En dan moeten we met de lift naar boven. En ik zeg, zijn de kleedkamers boven of zo? Waarop Mike D zegt, yes, the dressing rooms are upstairs. Waarna hij zegt, eigenlijk weet ik dat niet. Ik ben hier letterlijk 10 minuten geleden voor het eerst geweest. Dat was onze eerste conversatie, luister.
1: And are the dressing rooms like upstairs?
2: Yeah.
1: Okay.
2: Yeah.
1: Okay.
2: Yeah. I mean, yeah. I say that the dressing rooms are upstairs. I've only been there like one first time 10 minutes ago.
1: You're not a regular visitor
2: of Sydney. I have total authority to say.
0: Ja, hij heeft de total authority to say dat. En dan zijn we kroepen samen in de lift naar boven. Mike D.
3: De zomer van Willy.
0: Mike Music. En ik samen naar boven. En daar stond dan een piano waar we naartoe gingen. Maar dat zal ik straks laten horen van die piano. Eerst even dit. De zomer van Willy is begonnen. Live Music Matters. Vanaf volgende week zenden we maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag uit van op het terras van Museum M in Leuven. Met heel veel live muziek op de radio. En ter plaatse. Zo klonk Portland vorig jaar op ons terras.
4: Suddenly the silence returns.

0: Zo klonk hij vorige zomer op ons terras.
1: Dankjewel.
0: Bij Willy. Bij Museum M in Leuven, Champagne, dat was Portland. Zeg, het is 3:05. Wat zat er in het nieuws vandaag toen je zo hard aan het werken was? Dat horen en zien je verging en je alles van de actualiteit gemist hebt. 3 dingen. 1. In Plankendaal is er een girafke geboren. Moeder Rohaya, zo heet de moedersjaf, beviel van een eerste dochter. Het is een... Een Cordofan girafke. Cordofan, dat is blijkbaar een merk van giraf. Alles is vlot verlopen en het girafke heeft meteen goed gedronken. Zeggen de verzorgers, het jong is meer dan 1,5 meter groot. Dat is natuurlijk wel... Hey. Dus dat wordt geboren en dat is direct 1,5 meter. Hey. Ze krijgt later een naam, de Cordofan girafke. 2. Morrissey verkoopt nu merchandise, dus t-shirts en zo, met... De bekende afbeeldingen van de Smiths zijn voor hun groep. Dus de albumhoes en zo van de Smiths. De typische vormgeving van de Smiths. Maar dan met zijn eigen naam in de plaats van de Smiths. Ja, Morrissey ligt al oneindig lang in ruzie met gitarist Johnny Marr. En ik heb een licht gevoel dat dit niet gaat helpen. Maar goed. Ja, en... En dan het WK-voetbal na de nacht waarin Nederland eruit geflikkerd werd door Marokko. Na de dag waarin Duitsland viel en Japan viel uit Dries. Uiteindelijk stuurt via de Willy App vandaag was er nog examen geschiedenis. Een van de vragen was, wanneer was de laatste keer dat Duitsland en Japan dezelfde dag geëlimineerd werden? Vorige keer was ergens in 1945. Dries, ja, ik weet het, maar... Heftig. Straks om 7:00, zometeen om 7:00, speelt Ivoorkust tegen Noorwegen. Vanavond om 11:00 is het Frankrijk tegen Zweden. En vannacht om 3:00, Mexico tegen Ecuador.

0: Discotheek, YouTube, veel berichten via de Willy-app. Jongens, die zijn wakker. Koen stuurt uit de Hollanders, hadden gevraagd aan de Duitsers om samen terug naar huis te vliegen. Dat is goedkoop. Stefan stuurt, hoi Wim, als de giraf van de cordofan soort is, zou je deze misschien cordon bleu kunnen noemen? Stefan, dat was toch niet cordofan? Was dat cordofan? Cordofan, sorry. Ja, het was wel cordofan. Sorry, ja. Oké, okay, goed, cordon bleu. Ja, goed idee. Zo, we geven het door aan Plankendaal. Leuk, Stefan, voor uw nuttige bijdrage. Jonathan vraagt, zal Mike D ook misschien Zoek de Beastie Boy in de woordenzooi presenteren? Had gekund. Dank u voor de suggestie, Jonathan. Maar helaas niet. We geven de prioriteit aan het WK-voetbal. Dus zometeen spelen we Zoek de Artiest in de Woordenmist, maar dan in de WK-voetbal-editie. Het heet Zoek de Voetbalnatie in de Woordenconstellatie. En er zijn er al een paar afgevallen, dus het is een land dat er nog in zit. Benieuwd of je het vindt, zometeen.
1: Rockwerchter.
2: 4 dagen.
1: Tomorrowland.
2: 6 dagen.
1: Lokerse feesten.
2: 10 dagen.
1: De zomer van Willy.
2: 2 maanden.
1: Willy zendt heel de zomer live uit van op het Willy-terras van M. Leuven. Met heel veel live-sessies. En op donderdag afterwork-concerten, film en comedy. De zomer van Willy.
3: Live music matters.
1: Vanaf maandag 6 juli.
2: Willy.
1: Check het volledige programma op willy.radio.
4: Er is een telenet op maat voor iedereen.
5: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
4: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
6: Go Yellow!
7: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
6: Go Yellow!
4: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
8: Amai, dat is internetjes.
4: Info op telenet.be.
1: Wim Oosterlink.
9: Niveau 0, hè.

0: Ja, Philipp, gib bitte genügend. Sam Fender, Hypersonic Missiles. Straks moet ik nog een gênant moment laten horen van mij met Mike D. Gênant voor mij, niet voor hem, voor alle duidelijkheid. En in Free Willy's meteen kan je dus de geweldige box, de vinylbox, To The Five Boroughs van de Beastie Boys winnen. Maar eerst, als je interesse eerder uitgaat naar eens lekker helemaal niks winnen. En wel,
1: zoek de artiest in de woordenmist.
0: Dan heb ik een opportuniteit voor u. Zoek de artiest in de woordenmist, zei het deze week in de WK Voetbal editie. Het heet Zoek de voetbalnatie in de woordenconstellatie. Dus ik ga een zin zeggen.
2: Pardon.
0: En als je goed luistert, dan kan je daarin een voetbalnatie ontdekken die dus nog altijd meedoet aan het WK voetbal. We gaan dit spel niet spelen net voor de finale, want dat zou faal wel. Ja. Maar whatever. Goed. Dus luister goed naar de zin en probeer de WK voetbalnatie te ontdekken die erin verborgen zit. Stuur die naam via de Willy app. Je kan daar niks mee winnen. Dus. Goed. Meester, heb ik ziet. Ik kan altijd al antwoorden voordat ik de zin gelezen heb. Kan ik zeggen. Hier gaan we. Dit is de zin. Dit is geen goede bibliotheek wat oriëntatie betreft. De boeken staan allemaal knal op het zuiden. Pipo. Er zit dus ja een land in dat nog altijd meedoet aan het WK voetbal. Welk land? Stuur een naam via de WD. Ik zal nog iets doen. Ik ga even kijken of iemand het al heeft. Oh, je leert het al. Oké. Tweede keer. Dit is geen goede bibliotheek wat oriëntatie betreft. De boeken staan allemaal knal op het zuiden. Pipo. Wie verzint die zin? Oei, niemand weet het. Oh. Er is geen enkel juist antwoord. Oké, wacht. Gewoon eigenlijk geen enkel antwoord. Oké. Ik ga hem nog één keer doen en proberen iets duidelijker.

0: Paradise Scooter met U845.
1: Zoek de artiest in de woordenmist.
0: Met Jorre uit Zottegem. Dag Jorre, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Jorre, onderweg naar... Ben je nu al thuis of ben je net bijna thuis?
2: Van je nog 200 meter.
0: 200 meter. Het is echt aftellen. Oké.
2: Ja, ja.
0: Blijf even nog in de auto voor mij. Is het goed, Jorre, als het lukt?
2: Oké. Ja.
0: Dat gaat lukken. De zin was, Jorre... Dit is geen goede bibliotheek wat oriëntatie betreft. De boeken staan allemaal knal op het Zuiderpiep. Ah, maar wacht. Jij bent schrijnwerker. Dus
2: ja.
0: dat is jouw vakgebied van de bibliotheek. En waar je de boeken... boeken in de bibliotheek en hoe dat gebouwd is, dat is echt gewoon jouw vakgebied eigenlijk. Enfin, zwart.
2: Doe dat iedere dag.
0: Oh, maar daarmee. Zeg, Jorre, welk WK-land, welke voetbalnatie heb jij ontdekt in de woordenconstellatie? Waar heb je gestuurd via de Willy-app?
2: Ecuador.
0: Dit is geen goede bibliotheek wat de oriëntatie betreft. Bibliotheek Ecuador. Ecuador is goed.
3: Jawel, natuurlijk wel.
0: Proficiat, goed gedaan. Volg je het WK voetbal een beetje of totaal niet, Jorre?
2: Vooral de Belgen. De rest minder.
0: Bij mij een beetje hetzelfde. Jorre, ik heb nog één vraag voor jou. Voor ik je binnen laat gaan. Is dat nu op de oprit of voor je huis?
2: Voor het huis, ja.
0: Voor het huis, oké. Jorik, ik heb nog één vraag voor jou. En wat heb jij nu gewonnen?
2: Just niks, geen kloten.
0: Allazie, niks geen kloten. Jorik, heel fijne avond. En tot de volgende, hè. Salut, hè.
2: Tot de volgende.
0: Ja, salut, dada. Zometeen kan jij een schitterende vinylbox van de Beastie Boys winnen. To the Five Boroughs, gesigneerd door Mike D zelf. Ik weet het, want ik heb het hem gevraagd. Ja. Je zal een meer keuzevraag over de Beastie Boys moeten beantwoorden. Niet moeilijk, maar wel om te zien of je bij de Pink

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag. In Dendermonde, in Oost-Vlaanderen, is een jongen van 12 gisteren urenlang alleen achtergelaten op een schoolbus. De jongen was in slaap gevallen, maar zowel de begeleidster als de chauffeur hadden dat niet gezien. De chauffeur zette de bus op slot terug op de stelplaats, zonder na te gaan of er nog iemand op de bus zat. Je hoort de grootmoeder van de jongen.
3: 10 à 11 ongeveer kregen wij een berichtje van de juf van. Kian die is niet op school. Dus ja, volle paniek. Beginnen bellen en doen naar iedereen. De buschauffeur heeft school uiteindelijk kunnen contacteren. En die heeft Kian daar al wenend en in alle staten aangetroffen.
2: Het ging opnieuw om een schoolbus van busmaatschappij Tros Beijaard. Dat bedrijf ligt onder vuur sinds het dodelijke busdrama aan een spooroverweg in Buggenhout vorige maand. In Antwerpen zijn 9 huiszoekingen uitgevoerd in een onderzoek naar drugscouriers. Die zouden cannabis oppikken aan de Nederlandse grens om die dan in ons land te leveren. Dat bevestigt het parket. Zeker 2 mensen werden opgepakt. Christophe Aerts van het parket.
4: Bij die huiszoekingen zijn verschillende mensen aangetroffen die enerzijds ook gebruiker zijn, en in sommige gevallen ook zwaar gebruiker zijn, maar ook mensen aangetroffen die drugs verkopen, andere mensen die in die mate hoeveelheden hebben besteld dat ze niet voor eigen gebruik kunnen zijn. Dus er zijn op die verschillende locaties enerzijds heel wat cashgelden, maar ook heel wat drugs in beslag genomen.
2: In totaal gaat het om meer dan 15.000 euro cash. Er werden ook 2 gsm's en een auto in beslag genomen. Opgelet voor wie naar Portugal op reis vertrekt, want daar begint vanaf morgen een hittegolf. En die zal extreem hevig zijn en lang duren, waarschuwt de weerdienst daar. De temperaturen zullen zowel in het binnenland als aan de kust oplopen tot 44 graden. De overheid raadt er aan om afkoelingscentra op te richten in openbare ruimtes met airco. De aanslag in Monaco was geen terroristische daad, dat zegt justitie. Gisteravond legde een man een rugzak met een bom bij de ingang van een woning. Bij de ontploffing raakten 3 mensen gewond. Een Oekraïense zakenman, zijn vrouw en hun zoon van 13 jaar. De dader is nog steeds voortvluchtig. Een Amerikaanse regisseur krijgt 2,5 jaar cel omdat hij Netflix oplichtte. De man kreeg 11 miljoen euro van Netflix om zijn science fiction reeks af te maken, maar hij gebruikte het geld voor luxe auto's, meubels, beleggingen en dure hotels. Volgens de regisseur deed hij dat door zijn medicijnengebruik en psychische problemen. Maar dat is volgens de rechter geen excuus. En rode duivel Axel Witsel verlaat zijn ploeg Girona al na 1 seizoen. Dat bevestigt de club op sociale media. Girona degradeerde dit seizoen uit de Spaanse hoogste klasse. Witsel speelde er 32 wedstrijden en maakte 1 doelpunt. Het is nog niet duidelijk wat hij hierna gaat doen. Eerder gaf hij wel al aan dat hij niet zou terugkeren naar België. Deze namiddag bewolkt, maar overwegend droog bij 27 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna meer wolken met maxima tot 24 graden. Donderdag trekt er lichte regen over het land bij een graad of 23. De dagen daarna wordt het droger, zonniger en ook stilaan warmer.
5: De zomer van Willy.
6: What's up, y'all? It's Mike D.
7: Hey, this is not a test. This is rock and roll.
0: Wim Oosterling.
8: Showtime. Zometeen een schitterende Beastie Boys box te winnen. Goedemiddag.

0: 595, zo heet het, van Violet Grohl, de kleine van Dave natuurlijk. Zeg. Ik ga mijn programma straks om 7 uur eindigen met Sabotage van de Beastie Boys. En ik ga voor één keer het nummer niet zelf aankondigen. Ik heb het aan een Beastie Boy zelf gevraagd. Zijn naam is Mike D. van de Beastie Boys. Ik liet daar straks al horen hoe we... Dus ik heb hem ontmoet in Sint-Niklaas. Ik was zenuwachtig. Ik heb hem straks al laten horen hoe we naar boven gingen, naar de kleedkamer. En daar kwamen we dan aan. En daar bleek een piano te staan... In dat hokje in die kleedkamer. Ik heb het allemaal opgenomen, hè. En dan begint hij zo. Begint die Mike D te tokkelen op die piano. En ik vraag hem van, do you play the piano? Vraag ik hem. Want ja, begint zo echt zo.
1: Do you play the piano?
2: Not really, not capably.
1: Not what?
2: Not capably, sorry, but capably. I like to play it. But not with good skill.
3: No, but you had like the touch. You it felt like I don't know
2: if I have the touch, but I do enjoy. Yeah.
0: Ja, hij enjoyed en hij speelt keyboards natuurlijk ook. Straks hoor je hem dus Sabotage aankondigen en laat je nog horen hoe we bijna ruzie kregen. Maar dat is voor straks. Eerst kan jij een box van de Beastie Boys winnen. To the Five Boroughs. Je zal een meerkeuzevraag over hen moeten beantwoorden. Zometeen in.

0: ook wel blij mee. De foto van met Mike D op mijn Instagram wijst zo naar mij. Zo van, yo, yo, Wim. Zo wijst hij naar mij. Ja, tof. Bill Withers met Lovely. Date is 5:15. Dit is de avondspits van Willy.
1: Free Willy.
0: Met nu een vinylbox van de Beastie Boys te winnen. De vinylbox To The Five Boroughs. Dat is een album dat uitkwam in 2004. Nu met extra specialetjes. En vooral in een schitterende box. Echt heel mooi. En er is iets speciaals mee aan de hand met die box. Ik heb daarvoor gezorgd. Ik heb hem door Mike D van de Beastie Boys laten signeren. Dus als je wint, de box, wil ik je zelfs de foto sturen van terwijl Mike D hem aan het signeren is. Toch? Dat is toch leuk? Ah, lijkt me leuk, ik weet niet. Goed. Wil jij die box, To The Five Boroughs van de Beastie Boys, moet je goed luisteren. Ik ga nu een meerkeuzevraag stellen van 3 of eventueel meer mogelijke antwoorden. Jij stuurt het antwoord via de Willy-app. Het is niet zo moeilijk, het is vooral te zien of je bij de pinken bent. Wil jij de box winnen? Luister goed, stuur het antwoord via de Willy-app. Dit is de vraag. De box die je kan winnen heet To The Five Boroughs. Hoe heet dat andere album van de Beastie Boys dat waar Sabotage op staat? A. Sure Shot. B. Gewoon Sabotage natuurlijk. C. Gewoon Beastie Boys natuurlijk. Of D. Yo, gimme the mic, yo. Of E. Aardrijkskunde. Dat is natuurlijk een heel raar titel voor een groep uit New York, maar ze waren in Brugge op bezoek. Toen ze op zoek waren naar een titel voor hun album en op straat lag er zo een stuk van een examenrooster van een middelbare scholier en bovenaan stond aardrijkskunde en dat hebben ze dus als titel genomen. Ze hadden het eerst al verkeerd gespeld met een R te wijzen, dus aardrijkskunde. Maar dat is dan op het laatste moment nog veranderd omdat de plaatfirma dat gezien had. F. Licensed to Ill. Of G. Ill Communication. Of H. All systems are lying. Voilà. Dus dat zijn de mogelijke antwoorden. Stuur het antwoord. Weet iemand de vraag nog? Stuur het antwoord via de Willy-app als jij de box. Ik zal nog één keer vlug. Hè? Goed, dus hoe heette dat andere album van de Beastie Boys dat je nu niet kan winnen? Waar Sabotage op staat? A. Sure Shot. B. Gewoon Sabotage natuurlijk. C. Gewoon Beastie Boys natuurlijk. D. Yo, give me the mic, yo. E. Aardrijkskunde. F. Licensed to Ill. G. Ill Communication. Of H. All systems are lying. Of I. Dus er komt een nieuw antwoord, mogelijk antwoord bij. All sisters are lying. Stuur het antwoord via de Willy-app. Succes! Music
2: matters. Willy. Kicking lyrics right through your brain when you hear the sign to be right as rain.

0: Check it out, Beastie Boys met Triple Trouble uit het album To The Five Boroughs.
1: Free Willy.
0: Dag Benjamin uit Gentbrugge. Goedemiddag Benjamin. Wat heb jij gestuurd via de Willy app daarnet, Benjamin? De vraag, de vraag was, hoe heette het andere album van de Beastie Boys, namelijk het album waar Sabotage op staat. Wat was jouw antwoord? Wat heb jij gestuurd via de Willy app?
2: G-Ill Communication. Dat klopt.
0: De andere album heet License to Ill, hè? Benjamin, je hebt het toch niet vergist, hè?
2: Ja, ik denk dat Sabotage toch op Ill Communication staat.
0: Ik denk het ook. Je hebt gelijk, goed gedaan! Natuurlijk al. Goed, je hebt het zo. Even zien, gaat hij niet twijfelen? Maar hij twijfelt niet. Goed zo, Benjamin, jij wint niet Ill Communication, maar jij wint die schitterende box To The Five Boroughs van de Beastie Boys album uit 2004 met dat nummer dat je net hoorde. Drop. En Benjamin, als je het niet erg vindt, het is dus de gesigneerde versie.
2: Ja, super.
0: En als je wil, ik heb je dus op mijn gsm, heb ik dus de foto, een paar foto's eigenlijk, van dus Mike D terwijl hij het album aan het signeren is. Wil jij die foto er graag bij of zeg je van, wauw, kan me niet schelen?
2: Heel graag.
0: Dat is tof, hè? Ja, dat is tof, hè? Maar ik ga u die... Ik mail die aan jou toe, zodat jij de foto hebt, terwijl Mike zijn eigen naam op het album aan het schrijven is. En dan stuur je het album. Benjamin, straks gaat Mike die zelf Sabotage aankondigen. Maar het album To The Five Boroughs, de schitterende box, is alvast voor jou. Heel fijne avond. Dag Benjamin, salukes.
2: Dag. Bedankt.
0: Dag.
1: Rock Werchter.
3: 4 dagen.
1: Tomorrowland.
3: 6 dagen.
1: Lokerse feesten.

0: It matters.
1: Check het volledige programma op willy.radio.
2: Met de Superplusdienst van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Ik dacht van chili con carne.
2: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
4: Daar wordt chili con serieus veel carne.
2: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Autopech op een Spaanse camping. Uw dag kan beter starten.
6: Ja, niet nu.
5: Maar wij zijn er voor u. Ook als jullie dames van het tentje naast u...
7: Excusa, señoras.
5: ...net een lift naar het strand had beloofd.
7: Batteria plata. Completa.
5: Etias. Ontdek onze Assistance Car en Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
8: Inslaan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena. 2 plus 2 gratis voor iedereen met een Kruidvat clubkaart.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Knaldi. Nu bij Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
11: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.

0: Melgar Solwex met Run Free en de Fratellis en Chelsea Dagger.
1: De zomer van Willy.
2: Live music.
0: Dit is de avondspits van Willy. Op de laatste schooldag. Hè? 30 juni, ja, morgen 1 juli. Ik schrok, want ik stap hier net door de gang. En plots ligt er voor mij een kind op de grond. Ligt gewoon plat op de grond. Een bewegend kind. Zo, dat lichtelijk de uitgang versperde. Zo, de deur naar de gang. Ik schatte zo 3 jaar, iets minder misschien niet. Een jongetje zat zo met boven zijn hoofd zijn telefoon, waar hij zo aan het spelen was, zo'n spelletje aan het spelen. En ik kijk zo even rond, niemand te zien. Ik vraag, is er iemand zijn kind kwijt? Uiteindelijk blijkt het zoontje van een collega te zijn. Ze zei, je mocht hem meenemen hoor. Ik heb daar niet op gereageerd. Enfin, de sfeer is goed hier bij Willy. De zomer van Willy is intussen begonnen. Live Music Matters. En vanaf volgende week, vanaf maandag, zenden we maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag uit van op het terras van Museum M in Leuven, zoals we dat vorig jaar ook deden, met heel veel live muziek op de radio en ter plaatse heel veel artiesten die langskomen voor een sessie. Bijvoorbeeld vorig jaar Iskander Moon. Die klonk toen zo live.
3: I'm tearing our pages past the centerfold. The story is contagious. Drinking twice as much when I am not home. Thinking twice.

0: It's alright. Don't have to pick up the phone if it's nothing, or if it's Sunday.
1: Berlin, Iskander Moon live bij ons vorige zomer op het terras van M. Leuven. Zometeen iets over een man met een speedpedelec die aangereden is door een hert. Aangelopen is door een hert. Zometeen. Everybody report the rubber!

0: Fun Loving Criminals en Scooby Snacks. Dat gaat deugd doen. Ja, dat gaat, voor mij persoonlijk gaat dat echt deugd doen. Zo. Ik ga mijn programma straks om 7 uur. Ik ga eindigen met Sabotage van Beastie Boys. En ik ga het voor één keer niet zelf aankomen. Allee, dat is ook een keer tof. Zo. Ik heb het gevraagd dus aan Mike D. Ik ga straks ook iets gênants laten horen dat ik tegen hem zei. En ik was het aan het vragen aan Mike D van de Beastie Boys. En ik dacht, Wim, stop nu. Nee, niet doen. Gewoon laat het. Laat vallen. Enfin, maar ik zal het straks laten horen. Zometeen meningen in EHBO, CWFS. Meningen over een man op een speedpedelec die aangelopen werd door een hert in Turnhout. Er staat aangelopen, niet aangereden, want een hert rijdt niet. Inderdaad.
1: Lotto is op zoek naar tenen.
2: Tenen?
1: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
2: Oh.
1: Of grasprietjes van elke festivalwei ter wereld.
2: Goh, Wim, ik voel dat mijn cliënteen.
1: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 7.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
4: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Stripline. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar 9,99 euro. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
5: De zomer van Willy. Wim Oosterling.
6: Ik word daar zo moe van.

0: hopelijk niet te laat voor de vinylbox, zult Levi. Toch wel. Te laat, Levi, tot straks al. 16:45, hij weet je nog niet. 16:45 voor jullie. Waarom mag een olifant niet fietsen? Stuurt Koen via de Willy-app. Antwoord. Hij heeft geen duim om te bellen. Ja. Wacht, mijn lachband. Ja. Okay. Supergrass en Sun Hits the Sky. Het is 16:45. In Turnhout is dus in de nacht van maandag dinsdag een man uit Kasterlee licht gewond geraakt bij een bizar ongeval, lees ik in de krant. Hij reed op een speedpedelec op de Beukelaan en werd daar plots aangelopen door een hert. En speedpedelecs, ik ga u zeggen, dat is echt iets waar mensen een mening over hebben. Absoluut. En als andere mensen daar een mening over hebben, dan jij best ook. Anders sta je binnen de 24 uur met je mond vol tanden. En dat willen wij niet. Ik ga jou helpen. Ik heb daar zelfs een rubriek voor. Hij heet EHBO-CWFS.
1: EHBO-CWFS. Eerste hulp bij ongemakkelijke café-, werk- of familiesituaties.
0: Want het zit zo, wij hebben in België een Facebookpagina die speciaal bedacht, ontworpen en geconcipeerd is. Dat is hetzelfde. Zodat experts uit de brede bevolking hun mening kunnen geven over hete actuele hangijzers. En zo eigenlijk de maatschappij een mooiere plek wordt om samen te leven. Die Facebook heet hln.be. Ik heb er vier verzameld meningen over de affaire met de speedpedelec. En ik ga ze heel snel overlopen, dat jij ze kan gebruiken als je ze nodig hebt op het werk of in de familie, of op café. Goed, mening 1 van Ronnie Hellemans. Dit is de meest voorkomende... De meest voorkomende mening. Met uitgebreide voorsprong. Hoe zeg je dat? Ronnie schrijft op de Facebook van HLN... Hopelijk met het hert alles oké. 45 duimpjes. En bijna alle meningen zijn deze mening. Mening 2 van Siffen Boskart. Ik weet niet of Siffen zijn naam juist kunnen schrijven heeft. Maar goed. Siffen heeft een duidelijke mening, namelijk iedereen op een speedpedelec is lui. Siffen schrijft, speedpedelec afschaffen, levensgevaarlijk, die dingen. Een gewone fiets en een kwartiertje eerder aanzetten naar het werk. Bendelegaards. Als je deze mening wil overtypen om ook op Facebook te gebruiken, schrijf dan best het woord levensgevaarlijk met lange ei en niet met een u. Goed. En leegaard, daar gaan we niet eens over bij hoe dat geschreven wordt. Mening 3 van Michiel Petroons. Michiel schrijft, ik heb het er hert van in. Hopelijk is er niet de hert gevallen en vallen de verwondingen en kost een hert mee. Het leven kan soms hert zijn. En tenslotte mening 4 van Cindy Dufeu. Voor Cindy, en die komt het wordt emotioneel, voor Cindy komt het verhaal van het hert en de speedpedelec heel dichtbij. Cindy deelt met ons haar gedachten op Facebook terwijl ze blijft voortypen terwijl ze nieuwe informatie ontdekt.

wat is er mis met een speedpedelec, vraagt Steven. Ik rij al jaren mee, snel waar het kan, rustig waar het moet. Dit moet je trouwens met ieder vervoermiddel doen. Natuurlijk, heb je gelijk, Steven. Natuurlijk, niks mis mee. Fuck it. Steven uit Gent-Zuid, voel je met je speedpedelec vrij? Draag een passend gewei. Allee, vooruit. Triggerfinger met Through the Beam. Straks om 7 uur ga ik dit programma afsluiten met het nummer Sabotage van de Beastie Boys. En ik ga het dus niet zelf aankondigen. Dat is toch wel heel wat moeite gespaard voor mij. Je snapt mij wel. Ik heb het gevraagd aan Mike D van de Beastie Boys om dat voor één keer in mijn plaats te doen. En ik ga straks iets genants, want ik heb alles opgenomen wat ik met Mike D, dus toen ik hem ontmoet heb, heb ik alles opgenomen. Dus ook toen ik iets genants vroeg en ik was aan het vragen en ik dacht al, Wim, stop, doe dat toch, laat het gewoon, weet het, niet doen. Ik zal het zometeen na het nieuws laten horen. Goed. Dit liedje gaat over mijn dochter Roos, die dacht dat ze een echt slecht examen aardrijkskunde gemaakt had. En vanmorgen bleek 80% te hebben voor aardrijkskunde. Ik zweer het u. Dit is Kids with Buns met Bad Grades. Oh, she's

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Koffer gestolen in Kreta?
2: Oh nee.
1: Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Willy.
4: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 6 uur.
5: Goedenavond. Een mogelijke aardverschuiving in het Belgisch voetbal. Voormalig Anderlecht-voorzitter Wouter van den Houten wil samen met Toby Alderwereld voetbalclub Antwerp overkopen van zakenman Paul Gijsens. Die kan een lening voor de club niet terugbetalen en moet dus verkopen. U hoort voetbaljournalist Janko Beekman.
6: Wouter van den Houten heeft niet alleen een verleden bij Anderlecht. Hij heeft ook altijd wel benadrukt dat hij fan is van de club, dat hij supporter is van Anderlecht. Ja, als je dan plots eigenaar en dus de baas wordt van een andere club, ja, dan is dat toch speciaal. Hij gaat nu eigenlijk de club van zijn hart, Anderlecht, en zijn voormalige baas Mark Koeken, beconcurreren.
5: Van den Houten was voorzitter van Anderlecht van 2020 tot 2025. Hij stapte vorig jaar op na herhaaldelijk protest van de supporters. De besparingen bij het KMI kunnen ervoor zorgen dat we grote rampen missen. Daar waarschuwt hoofd van de dienst Weersvoorspellingen David De Hinau voor. Mensen die op pensioen gaan worden maar deels vervangen en ook op de dotaties is de laatste jaren fors bespaard, terwijl het takenpakket net uitgebreider wordt. David De Hinau.
7: Als je meer extreem weer hebt, is er ook meer vraag en ook van overheden om crisisberaad te houden, om meer specifieke informatie te geven. Er zijn meer crisisoefeningen, er is meer opleiding nodig. Dus ja, dat komt er ook allemaal bij. Wij spelen niet alleen een rol voor de veiligheid, maar ook voor de ganse economie.
5: De Hinau pleit ervoor om de dotatie te verhogen en personeelsleden opnieuw 1-op-1 te vervangen, in plaats van maar deels. Er kwamen vorig jaar 22% meer klachten binnen over autoverhuurbedrijven. Het waren er 423 en dat is een record. Dat blijkt uit cijfers die VTM Nieuws opvroeg. Vaak gaat het om schade die het bedrijf aanrekent, maar die niet jouw schuld is. Consumentenexperte Safia Yashou.
8: Ja, de meeste klachten gaan eigenlijk over discussies achteraf over schade die daar ineens is. Krasjes, deuken, noem maar op. Maar er zijn ook klachten over verborgen kosten. Denk maar bijvoorbeeld aan een kinderzitje of een gps dat daar plots wordt aangerekend. Of een extra verzekering die niet nodig was. Of extra gereden kilometers.
5: Als je een auto huurt, maak dan zeker genoeg foto's. Lies met een medewerker erbij en lees altijd de kleine lettertjes van het huurcontract. Opgelet voor wie naar Portugal op reis vertrekt. Want daar begint vanaf morgen een hittegolf. En die zal extreem hevig zijn en lang duren, waarschuwt de weerdienst daar. De temperaturen zullen zowel in het binnenland als aan de kust oplopen tot 44 graden. De overheid raadt eraan om afkoelingscentra op te richten in openbare ruimtes met airco. Deze namiddag bewolkt, maar overwegend droog bij 27 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna meer wolken met maxima tot 24 graden. Donderdag trekt er lichte regen over ons land bij een graad of 23. De dagen daarna wordt het droger, zonniger en stilaan ook warmer.
9: De zomer van Willy.
10: What's up, y'all? It's Mike D.
11: Hey, this is not a test. This is rock and roll.
12: Wim Oosterling. Showtime.
13: Straks een speciale aankondiging van een speciale plaat. Maar nu nog niet. Goedenavond.

Belgische zomermuziek Lenny en Tambourine. 6:10, dit is de avondspits van Willy, samen van het werk naar huis. Gezellig, ik heb diernieuws. De Nederlandse toeristen hebben in de Italiaanse kustplaats Agropoli dierenmishandeling weten te stoppen, lees ik hiervoor. Ze grepen in toen een man zijn hondje op straat probeerde te verstikken. Verschrikkelijk. Ook toen de man het dier later op het strand dwong om Red Bull te drinken, liet de omstanders het er niet bij zitten. Uiteindelijk kwam de politie erbij. Verschrikkelijk, want Red Bull is die hoed dat af in de hondjes. De naam van het hondje is Shura. Maar goed nieuws, Shura is intussen veilig. Dus eind goed, al goed, zeg ik. Ja. Zometeen ga ik u een gênant fragment laten horen van iets wat ik zei tegen Mike D van de Beastie Boys, waarvan ik mij toen afvroeg, waarom zei ik dat? En waarvan ik mij direct zal afvragen, waarom laat ik dat horen op de radio? Zometeen, na Jane's Addiction.

0: Klinkt een beetje als de Beastie Boys. Als ze zingen Jane's Addiction en Been Caught Stealing. Kwart over zes. Ik ga mijn programma straks dus eindigen met Sabotage van de Beastie Boys. En Mike D, een Beastie Boy, gaat dat nummer aankondigen voor één keer. Ik ga iets gênant laten horen. Iets dat ik tegen hem zei. Ik dacht van, oh ja, goed idee, Wim. Dus ik was echt zenuwachtig om hem te ontmoeten. Het was in Sint-Niklaas 2 weken geleden. Ik was zenuwachtig. Ik dacht van, oh, gaat hij wel vriendelijk zijn? Gaat hij niet zo ongeïnteresseerd? Gaat hij willen doen? Enfin, ik was echt niet op mijn gemak. Ik dacht, oh, dat is een goed idee als ik hem zo een compliment geef. Wim, geef hem een compliment. Het is een goed idee dat je zo echt zegt van, oh, dank u wel voor uw goede muziek. Voor u. Hij heeft ook een nieuw album dat eind augustus uitkomt. Ik heb er al naar geluisterd. Ik dacht, geef hem een compliment. Dat gaat goed vallen. Hè? En toen, terwijl ik het al aan het zijn was, dacht ik al van, Wim, nee, doe dat toch niet. Dat is gewoon doodgenant. Ik zal het u laten horen, omdat ik beloofd heb dat ik alles ga laten horen. Dus voilà. Toen zei ik dus helemaal aan het begin dit tegen Mike D.
1: I want to thank you for your new album, for the music you make. It's wonderful.
2: Oh, thank you.
1: It's great. And thank you.
2: Mm. Oh, well, thank you. That's very kind of you.
0: Oh god. En je hoort echt zo, hij zegt van, it's very kind of you. Van verveling bijna omvervallen van, je bent een 100 miljoenste die zegt dat de muziek prachtig is. Jongen, echt, ga naar huis. Enfin, kijk, straks hoor je hoe ik hem vraag om Sabotage aan te kondigen en hoe hij dat ook doet. Eerst even dit, 16 over 6, elke dag rond dit uur pik ik er één concert van vanavond uit. Vandaag in de ING Arena in Brussel. Deze Robin.

0: Wat is de ING Arena, stuurt Jan? Is het er? Ja, Jan. Die ING Arena? Dingen, hè? Dingen aan de Heizel. Een van die zalen van de Heizel. De Paleis 12. Dat heette vroeger Paleis 12. En nu heet dat de ING Arena. En Robin speelt daar dus vanavond. Het is niet uitverkocht, er zijn nog tickets voor. Dus je kan nog naartoe als je wil. Je hoorde Dancing on My Own. Dirk stuurt, ik heb al andere dingen tegen mensen gezegd. Ja, het gaat over mijn quote van de Beastie Boys van Mike D. Ik heb al andere dingen tegen mensen gezegd, goed bedoeld. En dan volgt er zo'n oorverdovende stilte. Fun. En dan stuurt hij ook nog, het is wel gewoon charmant hoog en ontwapend. Goed gedaan, Wim. Ja, ik vond echt een beetje raar om mezelf te horen zeggen, maar goed. Zometeen laat ik je horen hoe ik ruzie maakte met Paktie.
1: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
2: Ja, je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging 25% korting. Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: De zomer van Willy. Wim Oosterlink.

0: Deel van Balthazar, Jay Bernhard en 4 in the Morning. Oké, en dus ik heb al laten horen hoe ik dus 2 weken geleden Mike D van de Beastie Boys ontmoette. En toen we gingen dan met de lift naar boven. Ik had het allemaal opgenomen met de lift naar boven. Nou, we speelden in zo'n piano in die kleedkamer. Vroeg ik van, speelde jij piano? En zo'n beetje. En toen zei ik van, Mike, ik vind uw muziek zo schoon. En toen moest ik hem natuurlijk vragen waarvoor ik eigenlijk kwam. Wil jij voor één keer Sabotage aankondigen op Willy? Want ik doe dat eigenlijk elke dag. En het zou voor mij wel aangenaam zijn dat iemand anders dat is. Dus ik heb hem dat eigenlijk... Maar die weet dat niet, dus ik heb hem dat moeten uitleggen eerst. Ik heb eerst uitgelegd wat mijn job is en hoe dat precies in elkaar zit. En toen begonnen we min of meer ruzie te maken. Ik begon te discussiëren over of dat wel een goed idee is om elke dag Sabotage te doen. Terecht, overigens. Kijk, luister. Het duurt een minuutje. Zo begon ik.
1: I'm a radio presenter. Mm. I have a radio show. Station called Willy. Mm. Willy. 4 years now. Every day of these 4 years, I have ended my radio show with Sabotage.
2: Really?
1: Yes.
2: And you're not tired of it yet.
1: How could I be
2: there? I'm just saying it's 1,200 days now. 1,200 days of
1: you,
2: playing
1: you
2: the same song
1: song
2: at the end of every radio show. Like, why not switch to something else?
1: Don't ask that. It's your song, man.
2: I'm just asking questions.
1: Would you? No, I'm not tired of it because it always keeps that energy, you know? Mm. It's like necessary for the spirit and for the energy, I think. Mm. Would you mind announcing it now? Uh-huh. For one time, I don't have to do it
2: okay.
1: One time.
2: Is that well, okay? Since you've done it now 1,200 times, I think it's the least I can do for you. So,
0: voilà. It's the least I can. It's the minst dat ik kan doen voor u als zo vaak Sabotage. So, en dan begon hij. En wat hij dan zei. Dat hoor je zo meteen natuurlijk bij Sabotage over 20 minuten in de avondspits van Willy. PJ Harvey, dit is Good For

0: Belgische groep Hi-Hi met Return to Dust. Voor 7 uur nog muziek van een jarige Phil. Ik ken misschien de groep. Een jarige Phil, hij wordt 58 jaar vandaag. Muziek van Madness en van de Beastie Boys.
1: Rockwerchter.
2: 4 dagen.
1: Tomorrowland.
2: 6 dagen.
1: Lokerse feesten.
2: 10 dagen.
1: De zomer van Willy.
2: 2 maanden.
1: Willy zendt heel de zomer live uit van op het Willy-terras van M. Leuven. Met heel veel live-sessies. En op donderdag afterwork-concerten, film en comedy. De zomer van Willy.
2: Live music matters.
1: Vanaf maandag 6 juli.
2: Willy.
1: Check het volledige programma op willy.radio.
3: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Triploin. Super lekkere van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
4: Al 60 jaar biedt Auto5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Op dit moment krijg je tot wel €120 terugbetaald bij aankoop van 4 Michelin-banden voor je personenwagen of bestelwagen. Jazeker, tot wel €120. Deze actie is geldig tot en met 26 juli. Check alle voorwaarden in onze centers of op auto5.be.
5: Auto5.
6: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
7: Het zijn solden in de designer outlets van

0: shoppen in Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal. Famous brands, lovely prices.
1: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kans handdoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. Wim Oosterlink.
2: Ik word daar zo moe van.

Madness met Our House, bijna kwart voor zeven. We zijn 30 juni 2026. Morgen begint de grote vakantie. Wat hebben we geleerd vandaag? Drie dingen. Eén, dat Wouter van den Houten gaat proberen om voetbalclub Antwerp over te kopen van Paul Gijsens van Gelamco. Die kan niet meer betalen. Wouter van den Houten gaat dat doen in een consortium waar Toby Alderweireld ook in zit. Nog niet zo lang geleden was hij nog deels eigenaar van Anderlecht. En nu gaat hij dus proberen om Antwerp te kopen. Benieuwd. Twee, dat op het WK voetbal, na de nacht waarin Nederland eruit geflikkerd werd door Marokko en Duitsland viel en Japan viel, dat Ivoorkust tegen Noorwegen speelt. Straks meteen om 7 uur. Om 11 uur vanavond Frankrijk-Zweden. En vannacht om 3 uur Mexico tegen Ecuador. En 3, dat Phil Anselmo vandaag jarig is. De frontman van Pantera wordt vandaag 58. Dit heet...

Phil Anselmo van Pantera. Vandaag jarig, geboren 1968, en wordt vandaag 58 jaar. Je hoorde Walk. Je hebt nog één ding te goed van mij. Ik heb je verteld over mijn ontmoeting met Mike D van Beastie Boys. Ik heb je laten horen hoe dat hij klonk. Hè? Zometeen hoor je hoe hij Sabotage aankondigt. Eerst nog Hoeveel.

0: Wake Me Up, dat was Foals in de avondspits van Willy. Kom maar, zullen we? Allee, kijk, het doet mij zoveel deugd dat ik het voor één keer niet zelf moet doen. Mijn special guest hier om voor één keer in mijn plaats Sabotage aan te kondigen is Mike D van de Beastie Boys zelf. De vraag die velen zich gesteld hebben de afgelopen dagen en ook aan mij gesteld hebben is: zal hij ook, belangrijke vraag ook, zal hij ook alles kapot zeggen? En wel, ik zal u verklappen, ja. Ja, hij zal dat zeggen. Ik heb hem geleerd. Ik win persoonlijk in Sint-Niklaasje heb ik Mike D geleerd om alles kapot te zeggen. Enkel en alleen voor dit moment. Goed, hier gaan we. Luister, hier is Mike D.
1: This is Mike D. Beastie Boys is a song we did, I don't know, back in the 90s. You've had to hear it. If you listen to this radio show every day, over 1,200 times now. And this is a song called Sabotage from the Ill Communication album. And I hope you are still enjoying it after more than 1,200 listens. All is kaput.
0: Heeft hij het goed gedaan? Of heeft hij het goed gedaan? Alles kapot. Die mag dan nog doen. Voor mij. Je hoorde Mike D van de Beastie Boys zelf. Wij horen elkaar morgen terug. En nog één keer. Mike.

0: All is kaput.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 7 uur.
3: Goedenavond. Een mogelijke aardverschuiving in het Belgisch voetbal. Voormalig Anderlecht-voorzitter Wouter van den Houten wil samen met Toby Alderweireld voetbalclub Antwerp overkopen van zaakman Paul Gijsens. Die kan een lening voor de club niet terugbetalen en moet dus verkopen. Dat schrijft HLN. Je hoort voetbaljournalist Janko Beekman.
4: Wouter van den Houten heeft niet alleen een verleden bij Anderlecht. Hij heeft ook altijd wel benadrukt dat hij fan is van de club, dat hij supporter is van Anderlecht. Ja, als je dan plots eigenaar en dus de baas wordt van een andere club, ja, dan is dat toch speciaal. Hij gaat nu eigenlijk de club van zijn hart, Anderlecht, en zijn voormalige baas Mark Koeken, beconcurreren.
3: Van den Houten was voorzitter van Anderlecht van 2020 tot 2025. Hij stapte vorig jaar op na herhaaldelijk protest van de supporters. De besparingen bij het KMI kunnen ervoor zorgen dat we grote rampen missen. Daar waarschuwt hoofd van de dienst weersvoorspellingen David Deugenaal voor. Mensen die op pensioen gaan, worden maar deels vervangen. En ook op de dotaties is de laatste jaren fors bespaard. Terwijl het takenpakket net uitgebreider wordt. David Deugenaal.
5: Als je meer extreem weer hebt, is er ook meer vraag. En ook van overheden om crisisberaad te houden, om meer specifieke informatie te geven. Er zijn meer crisisoefeningen. Er is meer opleiding nodig. Dus ja, dat komt er ook allemaal bij. Wij spelen niet alleen een rol voor de veiligheid, maar ook voor de ganse economie.
3: Zo was er tijdens de hittegolf van vorige week bijvoorbeeld regelmatig crisisoverleg. Er kwamen vorig jaar 22% meer klachten binnen over autoverhuurbedrijven. Het waren er 423 en dat is een record. Dat blijkt uit cijfers die VTM Nieuws opvroeg. Vaak gaat het om schade die het bedrijf aanrekent, maar die niet jouw schuld is. Consumentexperte Safia Yashou.
6: Ja, de meeste klachten gaan eigenlijk over discussies achteraf over schade die daar ineens is. Krasjes, deuken, noem maar op. Maar er zijn ook klachten over verborgen kosten. Denk maar bijvoorbeeld aan een kinderzitje of een gps dat daar plots wordt aangerekend. Of een extra verzekering die niet nodig was. Of extra gereden kilometers.
3: Als je een auto huurt, maak dan zeker genoeg foto's, liefst met een medewerker erbij. En lees altijd de kleine lettertjes van het huurcontract. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof veegt het decreet van president Trump over het geboorterecht van tafel. Kinderen die op Amerikaans grondgebied geboren worden, zijn automatisch Amerikaanse burgers. Maar Trump vond dat alleen kinderen van wie één ouder permanent in het land verblijft of Amerikaan is, daar recht op hebben. De rechters gaan daar niet in mee. En dat is een grote nederlaag voor Trump, want anti-immigratie is een van zijn speerpunten. Op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon heeft Sizo Berg zich geplaatst voor de tweede ronde. Voor de eerste keer in zijn carrière. Hij haalde het van de Fransman Hugo Humbert na een spannende vijfzetter. Het werd 2-6, 5-7, 6-4, 6-3 en 3-6. Vanavond eerst nog kans op wat gedruppel in het centrum en het oosten van het land. Daarna meer opklaringen vanuit het westen. Vannacht koelt het af tot zo'n 16 graden. Morgen eerst zonnig, daarna meer wolken met kans op een bui en zo'n 25 graden.

0: 4 dagen.
1: Tomorrowland.
0: 6 dagen.
1: Lokerse feesten.
0: 10 dagen.
1: De zomer van Willy.
0: 2 maanden.
1: Willy zendt heel

0: Check het volledige programma op willy.radio. Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij Ford Verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
1: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
2: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
3: Knaldi. Nu bij Aldi, -27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond. Amper 1 op de 5 influencers geeft aan dat hun content reclame bevat, terwijl meer dan 9 op de 10 effectief producten promoten. Dat blijkt uit een onderzoek van de overheidsdienst Economie. De wetgeving is nogthans duidelijk. Reclame moet altijd duidelijk herkenbaar zijn. Je hoort woordvoerder Etienne Mignolet.
3: Het probleem is dat met misleidende handelspraktijk consumenten krijgen niet de goede informatie. Ze weten niet dat de inhoud een commerciële inhoud is. En misschien zullen ze het product kopen op basis van een reclame, maar ze weten niet dat het was een reclame. Ze denken dat het is een echte advies.
2: De FOD-economie roept mensen ook op om kritisch te zijn wanneer een influencer extreem positief is over een bepaald product. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof veegt het decreet van president Trump over het geboorterecht van tafel. Kinderen die op Amerikaans grondgebied geboren worden, zijn automatisch Amerikaanse burgers. Maar Trump vond dat alleen kinderen van wie één ouder permanent in het land verblijft of Amerikaan is, daar recht op hebben. De rechters gaan daar niet in mee en dat is een grote nederlaag voor Trump, want anti-immigratie is één van zijn speerpunten. En op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon heeft Sisu Berg zich geplaatst voor de tweede ronde. Voor de eerste keer in zijn carrière. Hij haalde het van de Fransman Hugo Humbert na een spannende vijfzetter. Het werd 2-6, 5-7, 6-4, 6-3 en 3-6. Vanavond eerst nog kans op wat gedruppel in het centrum en het oosten van het land. Daarna meer opklaringen vanuit het westen. Vannacht koelt het dan af tot zo'n 16 graden. Morgen eerst zonnig, daarna meer wolken met kans op een bui en zo'n 25 graden. Donderdag trekt er lichte regen over het land bij een graad of 23.

0: Music matters. Willy. Check het volledige programma op willy.radio.
1: Al 60 jaar biedt Auto5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Op dit moment krijg je tot wel €120 terugbetaald bij aankoop van 4 Michelin-banden voor je personenwagen of bestelwagen. Jazeker, tot wel €120. Deze actie is geldig tot en met 26 juli. Check alle voorwaarden in onze centers of op auto5.be. Auto5.
2: Willy. Music matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond. De lijn reageert op het nieuwe incident met een schoolbus van busmaatschappij Tros-Beijaard. Een jongen van 12 is gisteren urenlang alleen achtergelaten op een schoolbus. De jongen was in slaap gevallen en zowel de begeleidster als de chauffeur hadden dat niet gezien. Je hoort Marco Demerling van de lijn.
3: Het nakijken van het voertuig om te checken dat er geen kinderen meer aan boord zijn, dat is een gedeelde verantwoordelijkheid van de chauffeur en de busbegeleider. Daar is dus duidelijk iets misgelopen. En dus vandaar dat wij nu samen met onze onderaannemer gaan kijken hoe dit is kunnen gebeuren. En we gaan ook de nodige maatregelen nemen.
2: Busmaatschappij Tros-Beijaard ligt onder vuur sinds het dodelijke busdrama aan een spooroverweg in Buggenhout vorige maand. Amper 1 op de 5 influencers geeft aan dat hun content reclame bevat, terwijl meer dan 9 op de 10 effectief producten promoten. Dat blijkt uit een onderzoek van de Overheidsdienst Economie. De wetgeving is nogthans duidelijk. Reclame moet altijd duidelijk herkenbaar zijn. Je hoort woordvoerder Etienne Mignolet.
4: Consumenten krijgen niet de goede informatie. Ze weten niet dat de inhoud een commerciële inhoud is. En misschien zullen ze het product kopen, maar ze weten niet dat het was een reclame. Ze denken dat het is een echte advies.
2: En tennisser Elise Mertens stoot door naar de tweede ronde op Wimbledon. Ze won in 2 sets van de Duitse Laura Siegemund. Alexander Bloks kon niet stunten. Hij verloor van de Duitse topspeler Alexander Zverev in 4 sets. Vanavond eerst nog kans op wat gedruppel in het centrum en het oosten van het land. Daarna meer opklaringen vanuit het westen. Vannacht koelt het dan af tot zo'n 16 graden. Morgen eerst zonnig, daarna meer wolken met kans op een bui en zo'n 25 graden. Donderdag trekt er lichte regen over het land bij een graad of 23. Daarna wordt het weer droger en warmer.

0: Rockwerchter.
1: 4 dagen.
0: Tomorrowland.
1: 6 dagen.
0: Lokerse feesten.
1: 10 dagen.
0: De zomer van Willy.
1: 2 maanden.
0: Willy zendt heel de zomer live uit van op het Willy-terras van M. Leuven. Met heel veel live-sessies. En op donderdag afterwork-concerten, film en comedy. De zomer van Willy.
2: Live music matters.
0: Vanaf maandag 6 juli.
1: Willy.
0: Check het volledige programma op willy.radio.
1: Willy. Music matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond. Mogelijk komt er volgende week opnieuw een hittegolf aan. Na de warme temperaturen van afgelopen week wordt het dus niet meteen koeler. Je hoort weerman David Tuijnauw.
3: We zien wel dat het warmer wordt met 25 tot 30 graden volgende week. Nu, die 30 graden zou volgens de laatste berekeningen pas in de tweede helft van volgende week gebeuren. Dus dat is eigenlijk nog meer dan een week ver. En het zit rond 30 graden. Dus ja, dat is kantje boord. Dus eigenlijk, ja, als ik daar een cijfer op zou plakken, voorlopig 30-40% kans.
2: Gisteren liep de hittegolf officieel af na 12 dagen. En bij zo'n nieuwe hittegolf zullen federale musea verkoelingsplekken voorzien. Dat heeft bevoegd minister Vanessa Mats aangekondigd. Er is nu een lijst van alle frisse zones in musea die publiek toegankelijk zijn. En werkzoekenden en mensen met een verhoogde tegemoetkoming mogen gratis naar de permanente collecties. Je hoort Sarah Lammes van de Koninklijke Bibliotheek.
4: Voor kwetsbare mensen is het vaak moeilijker om verkoeling op te zoeken. Musea liggen heel vaak in een stedelijke omgeving, een zeer warme omgeving. En bij ons hebben we in de meeste delen van het gebouw aangename temperatuur. En het is eigenlijk ook echt laten weten van kijk, onze deuren staan open. Er zijn wel degelijk zones in het museum waar je rustig kan binnenwandelen, waarvoor je geen ticketje hoeft te kopen.
2: De lijn reageert op het nieuwe incident met een schoolbus van busmaatschappij Het Rosbeiaard. Een jongen van 12 is gisteren urenlang alleen achtergelaten op een schoolbus. De jongen was in slaap gevallen en zowel de begeleidster als de chauffeur hadden dat niet gezien. Je hoort Marco Demerding van de lijn.
5: Het nakijken van het voertuig om te checken dat er geen kinderen meer aan boord zijn, dat is een gedeelde verantwoordelijkheid van de chauffeur en de busbegeleider. Daar is dus duidelijk iets misgelopen. En dus vandaar dat wij nu samen met onze onderaannemer gaan kijken hoe dit is kunnen gebeuren. En we gaan ook de nodige maatregelen nemen.
2: Busmaatschappij Het Rosbeiaard ligt onder vuur sinds het dodelijke busdrama aan een spooroverweg in Buggenhout vorige maand. Tennister Elise Mertens stoot door naar de tweede ronde op Wimbledon. Ze won in twee sets van de Duitse Laura Siegemund. Alexander Bloks kon niet stunten. Hij verloor van de Duitse topspeler Alexander Zverev in vier sets. En op het WK-voetbal heeft Noorwegen zich geplaatst voor de achtste finales. De Nooren haalden het met 1-2 van Ivoorkust. Het is de eerste keer dat ze een wedstrijd winnen in de knock-outfase van een toernooi. In de volgende ronde neemt Noorwegen het op tegen Brazilië en over een uur speelt Frankrijk zijn 16e finale tegen Zweden. Vannacht meer opklaringen met minima rond 15 graden. Morgen begint zonnig, later meer wolken met kans op een bui en 25 graden. Donderdag trekt er lichte regen over het land bij een graad of 23. De dagen daarna opnieuw droger en meer zon.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond. Mogelijk komt er volgende week opnieuw een hittegolf aan. Na de warme temperaturen van afgelopen week wordt het dus niet meteen koeler. Om van een hittegolf te spreken moet het wel minstens 3 dagen aan een stuk boven de 30 graden zijn. En het is nog niet helemaal zeker of dat erin zit, zegt weerman David Duinau.
3: We zien wel dat het warmer wordt met 25 tot 30 graden volgende week. Nu, die 30 graden zou volgens de laatste berekeningen pas in de tweede helft van volgende week gebeuren. Dus dat is eigenlijk nog meer dan een week ver. En het zit rond 30 graden. Dus ja, dat is kantje boord. Dus eigenlijk, ja, als ik daar een cijfer op zou plakken, voorlopig 30-40% kans.
2: Intussen bereidt Frankrijk zich wel volop voor op een hittegolf. En ook in Portugal verwachten ze vanaf morgen extreem warm weer. Op het WK voetbal heeft Noorwegen zich geplaatst voor de 8e finales. De Nooren haalden het met 1-2 van Ivoorkust. Het is de eerste keer dat ze een wedstrijd winnen in de knock-outfase van een toernooi. In de volgende ronde neemt Noorwegen het op tegen Brazilië. En op dit moment beginnen Frankrijk en Zweden aan hun 16e finale. Goed nieuws vanuit het basiskamp van de Rode Duivels in Seattle. Daar stonden vandaag alle spelers op het veld tijdens de laatste training voor de wedstrijd tegen Senegal. Ook Leandro Trossard en Zeno de Bastus. Zij hadden vorige week nog last. Morgen om 10 uur 's avonds begint de match tegen Senegal. En Zizou Bergs en Alexander Blok zullen niet meedoen aan het dubbelspel op Wimbledon. Ze namen die beslissing omdat het in combinatie met het enkelspel te belastend zou worden voor het lichaam. Blok is intussen wel al uitgeschakeld in het enkelspel. Bergs kon wel doorstoten naar de volgende ronde, maar had daar 5 sets voor nodig. Vannacht meer opklaringen met minima rond 15 graden. Morgen begint zonnig, later meer wolken met kans op een bui en 25 graden. Donderdag trekt er lichte regen over het land bij een graad of 23. De dagen erna opnieuw droger en zonniger.

0: luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van middernacht.
2: Goeienacht. De Nederlander Ronald Koeman stopt als bondscoach van de Nederlandse nationale ploeg. Dat heeft hij zelf bekendgemaakt op Instagram. Nederland werd afgelopen nacht door Marokko uitgeschakeld op de WK voetbal. Koeman kreeg daarvoor na de match felle kritiek te verwerken. Hij is 63. Goed nieuws vanuit het basiskamp van de Rode Duivels in Seattle. Daar stonden vandaag alle spelers op het veld tijdens de laatste training voor de wedstrijd tegen Senegal. Ook Leandro Trossard en Zeno de Bastus, zij hadden vorige week nog last. Morgen om 10 uur 's avonds begint de match tegen Senegal. En bij een nieuwe hittegolf zullen federale musea verkoelingsplekken voorzien. Dat heeft bevoegd minister Vanessa Mats aangekondigd. Er is nu een lijst van alle frisse zones in musea die publiek toegankelijk zijn. En werkzoekenden en mensen met een verhoogde tegemoetkoming mogen gratis naar de permanente collecties. Je hoort Sarah Lammes van de Koninklijke Bibliotheek.
3: Voor kwetsbare mensen is het vaak moeilijker om verkoeling op te zoeken. Musea liggen heel vaak in een stedelijke omgeving, een zeer warme omgeving. En bij ons hebben we in de meeste delen van het gebouw aangename temperatuur. En het is eigenlijk ook echt laten weten van kijk, onze deuren staan open. Er zijn wel degelijk zones in het museum waar je rustig kan binnenwandelen, waarvoor je geen ticketje hoeft te kopen.
2: Vannacht meer opklaringen met minima rond 15 graden. Morgen begint zonnig, later meer wolken met kans op een bui en 25 graden. Donderdag trekt er lichte regen over het land bij een graad of 23. De dagen daarna opnieuw droger en meer zon. Music matters.